Loops van DJ Bounty Hunter. Niet het origineel, maar een super vette remix waar onder andere Dimitri Vegas aan meewerkte. Blijkbaar viel die serieus in de smaak, want deze stond dit jaar in de top 10 van de meest geshazamde tracks op Tomorrowland. De volgende is van Robert Falcon. Dit is Party Girl Era.

Dit was Grease 2000 van Sean Finn. En afsluiten doe ik met Camelfat. Dat Britse duo ken je sowieso nog van Cola uit 2017. Maar zij hebben nu nieuw materiaal uitgebracht. Dit is Landlord's Nightmare.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. In West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luque Bacchio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure. En is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Music.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Tom Walker, het licht is aan, de donkere nacht is voorbij. Goedemorgen. Het is 7 uur, nieuws krijg je van Nico. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Roeselare is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. En maandag moet hij dan zijn beleid voorstellen in het parlement. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luque Bacchio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes gaan regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig en rond 25 graden.
0: Goedemorgen, op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
0: Het weekend is nog vers en jij ziet er ook bijzonder vers uit. Ik voel dat tot hier. Olivia Dean, die ook. Man,

Kygo en Take Me Back. Lieve weekendvriend, hallo. Goedemorgen. Jij bent erbij, jij bent opgestaan en dat is goed. Dat is heel slim. Want door nu al wakker te zijn op een zaterdagochtend heb jij ongelooflijk veel voorsprong op alle charels die nog in hun nest liggen. Dat is echt waar. Het is ook bewezen dat mensen die in het weekend vroeg opstaan, die zelfs langer leven en gelukkiger zijn. En we mogen vandaag ook even op een soort roze wolk leven, want Italië tegen België, wat was dat zeg? 0-2, prachtdebuut van onze nieuwe coach Van Bommel. Goals van Mika Gots, Luque Bacchio. Voor het eerst in 50 jaar hebben we ook gewonnen van Italië. Oké, kleine nuance, het is ook het slechtste Italië in tijden, maar toch... Het is ook het beste België in tijden. Kijk goed. Het is 7:08, zaterdagochtend. Jij bent erbij. Betty uit Leuven ook. Die zegt goedemorgen, Robbe. Draai maar fijne muziek. Groetjes, Betty. Nou wel, Betty. Dit is speciaal voor jou. Fijne muziek. En speciaal voor iedereen die er een boodschap aan heeft vanochtend. Aan die fijne muziek. Die dat nodig heeft. Je mag altijd laten weten hoe jij je zaterdag gaat beleven. Doe je via de Q-app. This Mumford and Sons, Little Lion Man. We

aan dikke Banjo-feest. Om 12 over 7. 26 september 2026. In de weekendkranten lees ik over een woonzorgcentrum in Bilze dat strippers heeft uitgenodigd. Fantastisch, de bewoners vonden het zalig. Ik lees over de terugroepactie van bijna 2,8 miljoen Volkswagen-auto's. Door een schroefje van 6 euro moeten die allemaal gerepareerd worden. En ik lees over de zakenman in Victor Verhulst, want die stilaan een heel imperium aan het uitbouwen. Heeft ook een show hier bij Q, hè. Maar op 26 september is er in de geschiedenis ook heel wat gebeurd. Even rewinden naar 26 september 1969 bijvoorbeeld. Toen kwam Abbey Road uit. De iconische Beatles plaat waarop Here Comes the Sun staat. Waarop ze ook over een zebrapad wandelen op de Hoes. Ook op 26 september de geboorte van Jan Schepens, de Vlaamse acteur. Misschien wel onze grootste musicalacteur. Maar was dat vroeger of later dan de release van Abbey Road van de Beatles uit 1969? Jan Schepens, dus vroeger of later geboren dan 1969? Dat is de vraag vanochtend. Wat denk jij? Dat mag je laten weten via de Q-app. Nu wat Jamie Miller. Ziet eruit als een soort jonge George Michael. En er zit ook een saxofoon in. Dus echt jonge George Michael.

0: dat blijft toch plakken dit. Jamie Miller, Baby Doll. En zometeen Purple Disco Machine.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 22 over 7.
1: Dag op dag.
0: Dimitri uit Aalst is een van die mensen die werkt in het weekend. Goedemorgen, Dimitri.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij staat op de markt straks. De markt van Hallen is het, hè, met kippen.
2: Ja, de markt van Hallen.
0: Zijn het levende?
2: Nee, het zijn gestorven kippen. Ja. Nee, geslachte kippen.
0: Ja, maar wel, maar ze zijn wel bereid al, toch?
2: Ze zijn bereid, ja, maar ook vers. We hebben een versafdeling en we hebben een spitafdeling.
0: Oh, oké, dus je kan kip aan het spit kopen, maar je kan ook kiezen van ik doe dat liever thuis zelf in de oven.
2: Ja, klopt. Klopt,
0: ik doe dat, wij doen dat altijd thuis zelf in de oven en ik heb er altijd spijt van, want dat is nooit hetzelfde, hè.
2: Aan het spit vind ik het persoonlijk ook iets lekkerder, ja. Maar ja, dat zijn keuzes.
0: Ja, als je het zo thuis in de oven doet, dan is het heel moeilijk, vind ik, om zo de onderkant van die kip goed krokant te krijgen. Dat gaat bijna niet.
2: Ja, aan het spitten is het natuurlijk iets makkelijker. Hè.
0: Ja, voilà, dat draait dan rond, hè, dat beest.
2: Ja, dat klopt.
0: Niks dat beter ruikt, ook Dimitri, trouwens, dan kip aan het spitten.
2: Voilà, inderdaad. Als je op de markt komt, de geur komt direct in je neus.
0: Voilà, de geur alleen al is het verkoopspraatje. Verder moet je daar niks aan verkopen, hè, dat verkoopt zichzelf.
2: Voilà.
0: Dimitri, je speelt mee met Dag op Dag. Hè. Dat wil zeggen dat je zometeen een aantal gebeurtenissen krijgt die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn, op 26 september. Jij moet inschatten of een gebeurtenis vroeger of later gebeurd is dan die ervoor. Even dus naar 26 september 1969. Abbey Road komt dan uit, de laatste plaat die de Beatles samen hebben opgenomen. Ook op 26 september de geboorte van acteur Jan Schepens. Al meer dan 30 jaar de man van Katja Rijtsijn trouwens. Maar Jan Schepens, is die vroeger of later geboren dan 26 september 1969?
2: Later.
0: Dat is helemaal correct, want Jan Schepens is van 1970, wordt vandaag 56. Dikke proficiat, Jan, mocht je luisteren. Tweede opgave. Dag op dag op 26 september wordt de relativiteitstheorie van Einstein voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift Annalen der Fysiek. E is mc kwadraat, kan je niet uitleggen wat dat wil zeggen. Ik weet alleen dat ik Annalen der Fysiek een heel grappige naam vind. Was dat vroeger of later dan in 1970?
2: Vroeger, denk ik.
0: En dat is absoluut ook correct. 26 september 1905. En dan de laatste. Dag op dag, op 26 september overlijdt Levi Strauss, de oprichter van wat nu nog altijd bestaat als Levi's, de jeansbroeken. Maar overleed meneer Strauss vroeger of later dan in 1905?
2: Later.
0: Dat is fout. Vroeger in 1902, de jeansbroek, die bestaat al ongelooflijk lang. Echt?
2: Ja, inderdaad.
0: Heb je er één aan, Dimitri?
2: Precies. Alsjeblieft.
0: Heb je een jeansbroek aan?
2: Ik heb een short aan momenteel.
0: Ah, short. Ben jij zo iemand?
2: Warm, vind ik. Ja.
0: Ben je zo iemand die ook in de herfst shorten draagt?
2: Absoluut, ja. Als het 10 graden zal zijn, dan zal ik misschien een lange broek aan. Hè.
0: Maar je hebt chance, want het gaat een redelijk warme dag worden. Ik denk 22 graden, morgen 27. Dus het is jouw moment. Dimitri, geniet van je werkdag, hè.
2: Ja. Dankjewel, jullie ook.
0: Salut, goed veel kipjes verkopen.
2: Voilà.

0: Het is gewoon een violen van Clean Bandit en Anne-Marie. 7:30. En Nico, ja, influencer Jonathan Médard is aangevallen in Gent omdat hij homo is. Gebeurt zoiets eigenlijk vaker?
1: Ja, helaas wel. Al maar vaker zelfs. Onze politie krijgt meer en meer meldingen van homofoob of transfoob geweld binnen. Het waren er vorig jaar 600 of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. En die staan vanmorgen in HLN. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. Ook dat aantal stijgt. En in ons voetbal, of in het voetbal, zijn onze Rode Duivels sterk begonnen aan de Nations League. Ze wonnen met 0-2 gisteravond in en tegen Italië. Goals van Mika Gods en Dodi Luque Bacchio. Goeie start dus ook voor onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. En het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Eerst zon, geleidelijk meer wolken vanaf de kust en daar is ook kans op wat lichte regen. We halen zo'n 22 graden in het centrum van het land. Morgen veel zon en rond 25 graden.
0: En goed nieuws, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: even eerlijk zijn. Ik verwacht heel veel van dit weekend. Het wordt vandaag 22 graden. Morgen zelfs 25. Echt een Indian summer, hè. Sienna Spyro. Die heeft ook grote verwachtingen. Great expectation. Hoor je zo meteen.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. God, mijn jaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel met de pro van
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Sienna Spyro. Nee. Great Expectation. Bijna 7:15. Zometeen alles over een man die soms de liefde een beetje een slechte naam geeft. Ruben van Gucht.

0: John Bon Jovi, zo heet de zanger van de band Bon Jovi. Dus als je die ontmoet, dan moet je zeggen... Hello, John Bon Jovi from Bon Jovi. Heel verwarrend allemaal. Het was nogal een week op je radio, hè? Amai, zeg! Clouseau die kondigde bij Maarten en Dorothee aan dat ze het Koning Boudewijnstadion in Brussel gaan vullen. Maxime die heeft verteld in Vrienden van de Vrijdag dat hij geblokkeerd is op Tinder. En dinsdag was het Yes Day. Craziness, want Vincent Viris die zei gewoon ja op al jouw dromen. Luisteraar Sarah die mocht bijvoorbeeld gaan figureren op de set van Familie. En luisteraar Charlotte die had een droom. Een gekke droom vind ik zelf. Maar goed, kijk. Wie ben ik? Ze wou op date gaan met Ruben van Gucht. En dat is ook gebeurd. Het was blijkbaar zelfs heel plezant.
1: Ja, super aangenaam. Het is een heel zachtaardige man. Echt een goede verrassing. Het is een hele leuke man. Ik kan goed praten. We hebben veel gelachen. We gaan zeker elkaar nog eens zien, sowieso.
2: Zijn er nummers uitgewisseld?
1: Ja.
2: Oh.
3: Amai.
2: En is er al gebruik van gemaakt ook vandaag?
1: Gisteravond nog even elkaar nog slaapzacht gezegd.
0: Allee. Zo zot. En daar is Vincent Viers dus mede verantwoordelijk voor. Het enige verwarrende voor Ruben nu is natuurlijk dat hij meerdere Charlotte slaapzacht moet sturen. Ah ja. Maar goed, dat is Ruben van Gucht. Je weet zo al dat Ruben van Gucht een soort systeem heeft om te weten wie moet ik vandaag sturen, wat is de volgorde, wie heeft dat. Dat is Ruben van Gucht. Dit is Shakira en zo.

Mike Posner, die man, die heeft blijkbaar in 2019 4580 kilometer gewandeld. Mannetjes toch. Van New Jersey naar Californië. Doe dat eens in je weekend.

0: dan ook uit Moorsteen, die is heel blij. Wat een deftige muziek, zegt ze. Is graag gedaan. Straks nog meer deftige muziek.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Yellow!
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Vlaanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu 20% korting op je keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
0: Een zeer goedemorgen. 8 uur nieuws krijg je van Nico.
15: Goedemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600 of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaars in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat zo wat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. En we zijn er nog lang niet, zegt ook N-VA-minister Ben Weitz.
16: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
17: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
16: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite werken.
17: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
16: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
15: Na deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst drukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. Rusland bereidt zich niet voor op een oorlog met Europa. Dat heeft president Poetin gezegd. De voorbije weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten voor Russische aanvallen. In Tsjechië mogelijk zelfs al de komende maanden. Maar dat spreekt Poetin nu dus tegen. Sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
18: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
15: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Rode Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust. kust en in het westen kan het ook lichtjes regenen, maximaal rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig en rond 25 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
0: Het is eindelijk stikseason, de herfst. Zometeen dus wakker worden met Noah Kahan na New Religion.

0: Peak season. Het gaat over de herfst, hè, wanneer de blaadjes allemaal gevallen zijn. En ik moet nu wel zeggen...
1: Zaterdagochtendclub.
0: Lieve vrienden. Alle blaadjes die zijn hier echt nog behoorlijk groen. Vandaag 22, morgen 25 graden. Dinsdag wordt het misschien nog wel 30 graden. Dat is eerder een Indian summer, hè. Echt herfst is het niet. Ik zie in de queue-up wel dat Kevin uit Assenede, goedemorgen Kevin, dat hij al Halloween-versiering aan het maken is. Dat is een beetje vroeg, hè. Kevin, het is nog een maand. Goed nieuws. Maar Taylor Swift, die is helemaal terug. She's back met nieuwe muziek. Patient Zero, zo heet haar laatste nieuwe nummer. Het is nog maar het tweede nummer dat ze in 2026 dropt. En er komt ook nog een videoclip aan met Colin Farrell in de hoofdrol. Die gaat morgen in première op de MTV Music Video Awards. Dus dat is ook nog iets om naar uit te kijken voor de Swifties. Voorlopig dus nog zonder beeld.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Hey, it's Taylor. And you're listening to my new song, Patient

nieuwe Taylor Swift, Patient Zero, Q-top schrijft deze week. Jongens, toch, ik zei dat het wat vroeg was voor Halloween-versiering. Bij Berger uit Meulebeke staat er blijkbaar een kerststal in de tuin, inclusief Kinneke Jezus. Mijn Kinneke Jezus thuis, zoontje is gisteren 3 jaar geworden. Dat hebben we stevig gevierd. We zijn nogal in de kiddiepool gevlogen en ik voel het vanochtend. Amai!

0: Spin Doctors and Two Princes back you. Het is al 18 over 8. Goedemorgen. Gisteren was mijn zoontje jarig. Die is 3 geworden. Dat is heel tof, heel schattig. En een van de cadeaus die hij heel graag wou, is een uurwerk. Het zei al een hele tijd, al een paar maanden zei hij, ik wil een uurwerk voor mijn verjaardag. Uiteraard, is 3 geworden, kan helemaal nog geen klok lezen. En het hele concept van tijd, dat snapt die kleine ook niet. Want ongeacht hoe laat het is, als je vraagt hoe laat is het, dan krijg je dit als antwoord.
1: 6 uur.
0: 6 uur, zegt hij altijd. Maar dat wil zeggen, ja, hij snapt dat, hè. Tijd, dat is iets. Ik weet niet wat dat juist is, de tijd. Maar ik weet dat er zoiets bestaat als 6 uur. En ik vind dat iets cool. En ik vind het uurwerk heel cool, want papa draagt dat ook. Dus ik moet dat ook hebben. Voor zijn verjaardag dus een uurwerk. En dan moet je dus een soort kinderuurwerk kiezen. En ik vroeg mij af, digitaal of analoog? Ah ja, want kloklezen in deze digitale tijden. Veel analoge klokken zie je niet meer. Alles, ik draag zelf ook een digitaal horloge bijvoorbeeld. En toen besefte ik dat het een zeer specifieke reden heeft dat ik een digitaal horloge draag. Dat er is een soort schaamte waar ik al jaren mee zit. Eigenlijk al heel mijn leven. Ik kan zelf niet kloklezen. Even nuanceren. Ik kan het wel, maar heel slecht. Heel erg traag. Dus als je mij voor een analoge klok zet en je vraagt hoe laat is het, dan ga ik ook gewoon iets verzinnen. Want ik moet keihard nadenken. Dus dan moet ik echt kijken. Oké, de kleine, ze staat daar. De grote. Ik snap hoe het werkt. Hè. Je moet het mij niet uitleggen. Ik weet hoe het werkt. Maar kan het niet. Het gaat niet snel genoeg om het te kunnen doen. En dan denk ik, ik kan niet de enige zijn die zoiets heel basic, wat andere mensen wel kunnen, helemaal niet kan. Wie weet zijn er mensen die nooit geleerd hebben om hun veters deftig te knopen en velcro-schoenen dagen en dat daardoor verbergen. Wie weet zijn er mensen die nooit een rijbewijs gehaald hebben en zich daarover schamen. Laat van je horen. David Guetta, die kan volgens mij ook niet kloklezen. Want hij zegt altijd dat hij never going home tonight is. Volgens mij is dat gewoon omdat hij niet weet hoe laat het is.
2: Eén topartiest. Eén wereldstad. Los Angeles. En 2 tickets. Yes. Met jouw naam erop.
3: Let's go.
2: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
3: Q Music.
2: Q. Sounds better with you.
4: Er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
5: Ja.
6: Oh,

0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight. Het is ook moeilijk hè, om thuis te geraken als je niet kan kloklezen, want ik kan dat niet. Ik kan niet goed kloklezen. Als je mij een analoge klok geeft, ja, dan weet ik wel hoe laat het is als je mij echt 5 minuten laat kijken. Ik ben gelukkig niet alleen Anne. Goedemorgen, jouw dochter van 22. Die kan het ook niet, hè?
1: Nee, goedemorgen. Nee, inderdaad, dat kan het ook niet.
0: En hoe komt dat?
1: Ze kan de klok niet lezen. Ja, ik ben eigenlijk niet zo goed aangeleerd in het lager onderwijs. Daar ook niet over doorgegaan. En ze is het dan ook vergeten. En ze vindt het ook niet interessant om het te leren.
0: Ja, maar dan ja, voor de rest van je leven kom je dan natuurlijk vooral digitale klokken tegen. Op je iPhone, dat is allemaal digitaal.
1: Inderdaad, dus ze heeft het eigenlijk blijkbaar nooit echt nodig.
0: Nee, maar het zorgt blijkbaar wel bij jullie voor problemen. Vertel eens dan, hoe komt dat?
1: Wel ja, wij geven samen turnles en aan de klok hangt een gewone klok.
0: Ja.
1: Aan de muur hangt een gewone klok. En als wij de wissel moeten doen van twee groepen, twee meisjesgroepen die moeten turnen, dan moet ze me altijd vragen, is het bijna tijd, want ze kan de klok niet lezen.
0: Ja, maar ja, dan is dat toch inderdaad wel een beetje een probleem, hè. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze leert kloklezen? Want ik heb het nu toegegeven dat ik het niet kan. Ik wil het misschien wel leren. Zou het een idee zijn? Ik weet, kerstmis, dat is nog niet. Maar om voor kerst gewoon, hè, ik vraag een uurwerk, een analoog, en jouw dochter ook. Gewoon een horloge, dat hoeft niet duur te zijn. Hè, voor 30, 40 euro heb je dat al, dat we kunnen oefenen.
1: Wel, ik stel voor dat jullie dat samen doen en tegen kerst kunnen jullie samen het uur lezen. Goed idee.
0: Het is goed, het is goed. En dan de afspraak, niet meer naar de gsm kijken, maar dus alles via dat klokje op de pols. Anne, fijne dag nog daar, hè.
1: Ja, voor jullie ook.
0: Salut, hè. We zijn niet alleen, er zijn nog mensen in de Q-app die het niet kunnen, die de klok niet kunnen lezen of die nog iets anders helemaal niet kunnen. Clémentine Caron bijvoorbeeld, die had nog geen rijbewijs. Daar is ze keihard mee bezig in een nieuwe reeks op VTM Go. Of in de Q-app kan je kijken, Hit the Road Clay, zo heet het. De Q-DJ's leren haar rijden, dat loopt niet altijd even goed.
2: We gaan 100 meter achteruit rijden.
3: Ja. Oh, met een aantrem. God, niet, ja, dat was weer al hetzelfde. Ah, fuck.
0: Ja, leren rijden, dat is met veel vloeken. Leren klok lezen, waarschijnlijk ook. Hè. Ik ga het leren, ik heb het beloofd. En de dochter van Anne ook. Voor kerst krijgen wij beide een analoog horloge. Dit is Ella Langley, Shoes in Texas. Het is 2:00.

0: Ik heb net toegegeven dat ik geen analoge klok kan lezen. Dat ik me daarover schaam. Ik ben niet alleen, hè. Kathleen zegt, tot voor kort had ik nog problemen met links en rechts. Er is er iemand die zich schaamt omdat hij nu pas een rijbewijs heeft. Dat is allemaal niet erg. Toch, dat kan allemaal, hè. 9:01. En Nico, zowel de Vlaamse als de federale regering moeten fors besparen. Hoe zit dat ermee?
1: Wel, die Vlaamse regering die komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. Hij praat straks om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V, dus apart. En de tijd dringt, want maandagnamiddag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Vlaanderen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En er is opnieuw een incident geweest met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens OpenAI is alles intussen wel weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. Eerst krijgen we zon, maar geleidelijk komen er meer wolken opzetten vanaf de kust. De kans is daar ook dat er wat lichte regen valt. Rond 22 graden halen we in het centrum van het land. En morgen veel zon en rond 25 graden.
0: En goed nieuws, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: bijna 20 voor 9 en de Q-luchtballon die is aan het uitvliegen vanochtend. 20 minuten geleden gespot boven Houthalen, zie ik een app nu boven Opklabeek. Is vrolijk aan het rondvliegen boven Limburg. Daar hebben ze nog nooit zoiets zot gezien in Limburg. Je moet trouwens zwaaien, hè, als je hem ziet. Dat is de regel. Zie je de Q-luchtballon, dan moet je zwaaien. Misschien zwaait er wel iemand terug. Zometeen even dansen met Another hier bij Q.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
13: Geef 8 hamburgers.
12: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Pink en Walk Me Home Tonight. Ik hoop dat al mijn collega's veilig thuis geraakt zijn. Het was gisteren personeelsfeest. Je weet dat nooit, hè. Timo, die zit hier al. Die komt straks op de radio. Die ziet er behoorlijk fris uit. Behoorlijk. Ik weet niet of dat waar is, maar het lijkt wel zo. Soms heb je pech in het leven. Gelukkig kan het altijd erger, want in Kasterlee, daar hebben ze iets voor, lees ik vanochtend over in de krant. Want in één wijk zitten ze met miljoenen kevers. Dat komt door het patattenveld daar in de buurt in Kasterlee. En de boer die is dat blijkbaar vergeten sproeien. Normaal moet je zo'n patattenveld dus sproeien tegen de Colorado-kever. Die man die heeft dat niet gedaan, misschien om wat geld uit te sparen. En nu zitten ze daar dus met miljoenen kevers. Ik heb beelden gezien ook op de website van het laatste nieuws. Die mensen die kunnen niet eens meer buiten zitten. Zoveel kevers in die tuinen. Nu wachten, hè, tot het koud genoeg is dat die beesten sterven. Oh. Dus kijk, als je dacht, ik heb een rot weekend. Nee, er zijn het kan altijd erger.

tien voor negen. Turn the lights off. Het was gisteren dus een groot personeelsfeest. Heel het bedrijf was er. Luc vraagt of ik er ook was. Nee. Nee, Luc. Ik wou heel graag komen, maar mijn zoon van 3 was gisteren jarig, dus ik moest echt wel gewoon thuis zijn. De Peter en Meter zijn komen eten. En ik dacht nog van, ik ga gaan, hè. Het was uiteindelijk al 11 uur. Ik moet vroeg opstaan. Dus het is niet gelukt. FOMO, jongens. FOMO.

0: How Beautiful This Life is van Berre. How beautiful this life is. Straks nog veel meer schone dingen.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Zeg, goeiemorgen. Het is iets voor 9 nieuws krijg je van Nico.
3: Goeiemorgen. Meer meldingen van homofoob en transfoob geweld. Onze politie kreeg er vorig jaar 600 binnen, of 1/3 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt ook N-VA-minister Ben Weitz.
4: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
5: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
4: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
5: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
4: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
3: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandag namiddag moet hij dan zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. De brand brak daar gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen ook wel weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. En een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
6: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
3: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels het match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig rond 25 graden.
0: En dan gaan we nog eens barbecuen, de laatste keer van het jaar. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuur Vierarmen. Het is daar ook helemaal afgesloten. 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: Music. Robbe Petitjean.
0: Zometeen die zaterdag lekker verder zetten met Bruno Mars. En ook met Dasha, die trekt nog eens naar Austin, Texas.

0: 8 over 9, lekker wakker worden met Bruno Mars.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Goedemorgen, lieve vrienden van de zaterdag. Vanessa uit Lierde, die heeft heel veel goesting in het weekend. Vanavond raclette, zegt ze. Zo met kaas, hè, in zo'n plankje. Ik heb heel lang gedacht dat raclette dat iets te maken had met poetsen. Want bij ons zeggen we raclette tegen een raclette. Hè? Een aftrekker heet dat, denk ik, in het officiële Nederlands. Een borstel, hè, om zo vloeren mee te doen, dat heet bij ons een raclette. Al heel de week in het nieuws, en net ook nog bij Nico, dat homofoob en transfoob geweld, hè, dat blijft stijgen in ons land. De aanleiding is dat incident met influencer Jonathan Medard in Gent. Hij en zijn partner die werden belaagd omdat ze samen over straat liepen. Wat je doet hè, met je partner, dan loop je samen over de straat. Soms hand in hand, soms kus je je partner. Dat gebeurt, hè, dat moet. Steeds meer jonge mensen hebben een transfoob en homofoob wereldbeeld. Lees ik vanochtend ook in de krant. En dat komt mogelijk door dingen die ze online tegenkomen. Want op social media, dat is nogal een beerput. Hè, de reacties die je daar soms ook ziet. Ik kan daar persoonlijk heel erg triest van worden. En dan te ontdekken ja, dat heel veel jonge mensen zo denken. Hopelijk kunnen we het tij nog keren. Gelukkig is er de Q-luisteraar. Altijd zeer lief, zeer vriendelijk. Dat merk je elke dag opnieuw in de Q-app. Goedemorgen, lieve vrienden. Dit is Avicii Levels.

Jonathan die vraagt of het kan dat hij de Q-luchtballon gespot heeft bovenop Oeteren. Jonathan, dat kan niet alleen. Dat is ook zo, dat was de Q-luchtballon. Er is maar één rode luchtballon met een Q op en dat is die van ons. Die van de Kwik, die hebben er nog geen. Die is al heel de ochtend boven Limburg aan het vliegen.

Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Het homofoob en transfoob geweld stijgt bij jongeren. Vooral bij jongeren, hè. Zelfs bij minderjarigen. Er zijn heel wat Q-luisteraars die daarop reageren vanochtend. Mensen die sturen, ja, hier niet. Wij zijn heel vredelievend. Farid uit Antwerpen die stuurde net ook een voicebrief.

0: starten we de Help Mijn Auto. Die staat voor Lieve Help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
1: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
0: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
1: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Hoogstraten aardbeien.
3: Hoogstraten.
4: Maar ik dacht toch jij niet kon vandaag?
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad inzamelpunt.
6: B-pad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: De mistjedatjes van Connections.
8: Oh, New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
9: Ah, miljard gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

Afgelopen week was er in alleen een verrassingsoptrede van Justin Bieber in een parkje dat de locals blijkbaar omschrijven als ja, een beetje een loesh parkje, daar zit je beter niet. Justin, dat is

Vijveren, 9:30 en ik ben op zoek naar een kandidaatje. Iemand die mee wil spelen met een simpel spel. Het kan jou 2 cinematickets of 4 cinematickets opleveren. We spelen straks alles of niks. En jij mag zelf bepalen wat de inzet is. Speel je mee voor 2 tickets of voor 4? Alles of niks, even droppen in de Q-app. Als jij dat lieve kandidaatje wil zijn. Dit is Nelly Furtado.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Als jij dus wil meespelen met Alles of Niks, moet je gewoon even Alles of Niks droppen in de queue-up. En dan ben jij misschien wel de kandidaat die straks 2 of 4 bioscooptickets wint. Zou iets gaande zijn in Aalst? Nico, wat is er aan de hand in Aalst?
1: Wel, daar zijn verschillende straten afgesloten na een mogelijke schietpartij aan de Houtmarkt. We hebben daar verschillende berichten over binnengekregen. En buurtbewoners vertellen aan de collega's van HLN dat ze zeker 5 schoten gehoord hebben daar. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is, waarom en of er slachtoffers zijn. We hebben al met de politie gebeld en die zeggen dat het parket de zaak op dit moment aan het onderzoeken is. Dat volgen we natuurlijk verderop. En wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is niet gewoon je gaskraan dichtdraaien, je moet ook je gasmeter laten weghalen. Net als de aansluiting met de straat. En dan moet je natuurlijk ook nog iets anders aanschaffen om je huis te verwarmen, zoals een warmtepomp bijvoorbeeld. Nochtans wil die Vlaamse regering dat iedereen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Verwarmen hoeft vandaag niet echt. Eerst toch zon, geleidelijk meer wolken vanaf de kust. Behalen 22 graden in het binnenland. En morgen helemaal niet. Veel zon en 25 graden.
0: Ja, mag nog lang warm blijven met die energieprijzen. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren. 4 armen, 7 minuten file. Het is daar ook afgesloten. Op de binnenring rond Brussel 5 minuten erbij tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren. 4 armen. Ook daar is de baan afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Drive Safe, maat met de Niall Horan. Even geschoten, er dwarrelde hier plots confetti uit het plafond. Allemaal gele en blauwe sliertjes die hier nog hangen. Dat is nog van bij elke beller wind, denk ik. Zit allemaal vast in dat plafond. Nou ja, van toen iedereen 20.000 euro won bij de IKEA.

0: twee generaties lekker samen. Elton John en Dua Lipa. Pieter uit Halen, goedemorgen. Oei, Pieter, hallo.
1: Hallo.
0: Hey, ik hoorde je even niet, maar nu wel. Pieter, jij hebt daar onder je dak ook meerdere generaties wonen, hè?
1: Ja, klopt. Ja. We hebben zelf drie kinderen. En ja, twee daarvan hebben een vriendin.
0: En die wonen daar ook zowat, bij jullie thuis?
1: Regelmatige basis, toch? Ja.
0: Dat zorgt ervoor dat jij nu de keuken aan het poetsen bent, want die maken nogal veel vuil, hè?
1: Dat klopt. Als die een keer gepasseerd zijn, dan laten ze een spoor van vernieling na.
0: Ja, en helpt dat als je zegt, oh jongens, ruim eens op?
1: Dat proberen we, maar ik heb daar, ja... We zien het niet altijd.
0: Ja, ik hoopte eigenlijk, Pieter, ik heb zelf een zoontje van 3. Ik hoop eigenlijk altijd dat dat ooit stopt, dat hij alles vuil maakt, maar ik hoor daar, nee, dat stopt niet.
1: Nee, in tegendeel, dat verergert zelf.
0: Ja, tot ze uit huis zijn.
1: Ja.
0: Ja, en dan is er rust, Pieter. Dat komt er ooit misschien wel aan, hè. Pieter, jij speelt zometeen mee met Alles of Niks. Het spel waarbij je ofwel alles wint, ofwel niks. Je krijgt één vraag uit de actualiteit, één vraag van afgelopen week. Jij bepaalt zelf de inzet en de categorie waarin je meespeelt. Ofwel speel je voor 2 cinematickets of voor 4. De vraag voor 2 tickets, dat is vandaag eentje uit de categorie showbiz. En voor 4 cinematickets zitten we in de categorie eten en drinken. Wat kies je?
1: We hebben niks, maar we gaan voor alles, hè.
0: 4 tickets?
1: Absoluut.
0: Eten en drinken, zometeen krijg jij een vraag voor 4 cinematickets.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
3: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
10: Op, alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Op,
9: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: goed, hè, die Stella Lefty. In Boston. Ik ben echt fan van de country vibes. Ze zijn overal. 9:45.
1: Alles. Alles of niks.
0: Spel waarbij ofwel alles wint of niks. Eén vraag uit de actualiteit en jij bepaalt zelf de inzet. Pieter uit Halen, jij speelt mee voor 4 cinematickets, hè?
2: Ja, klopt.
0: Nog altijd, we gaan dat niet aanpassen.
2: We gaan ervoor gaan.
0: Oké, dan gaan we ervoor gaan. Jouw vraag heeft iets te maken met eten en drinken. Want er is een nieuwe film in de zalen met Brad Pitt in de hoofdrol. Heart of the Beast heet die. Over een Amerikaanse special forces soldaat die vastzit op Antarctica. Nu, op een bepaald moment drinkt hij een flesje Belgisch bier. In een film die nu dus wereldwijd te zien is. Maar welk Belgisch bier drinkt Brad Pitt in de film?
2: Een Chimay.
0: Dat is, de beste, volledig juist. Was dat een gokje?
2: Nee, ik had het opnieuw gezien.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht, maar voor een gok zou dat heel zot zijn. Maar inderdaad, een blauwe Chimay om specifiek te zijn. Maar Chimay is voor mij goed. Vind je dat lekker, Pieter?
2: Ik ben liever een wijnliefhebber. Okay. Eén Belgisch bier dan...
0: Oké. Blauwe Chimay is wel goed in het stoofvlees als je het niet drinkt.
2: Ja, dat klopt.
0: Moet je er altijd in steken. Pieter, succes nog met het opruimen van de keuken, want je zit daar thuis met 3 kinderen waarvan er 2 een verdien hebben. Die maken alles vuil. Hopelijk zijn die niet te hard in de chimney gevlogen en is het daar wat proper. Salukes, hè.

0: fanplaatje dit. De Bad Touch van de Bloodhound Gang. Fanplaatje over diertjes die allemaal vieze dingen doen. De Bad Touch. Laura Tesoro die schreef op Citytrip in Londen heel wat muziek. En in Hyde Park, daar schreef ze een nummer dat dan ook Hyde Park heet.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Gelukkig niet geschreven in het Stadspark, anders had ze een andere titel moeten kiezen.

Timo, die gaat straks na 10 uur samen met jou aftellen. Van 40 naar 1 in de enige echte Q-top 40. Met een hele lading weetjes ook over de muziek. Een soort weetjes waar jij misschien ooit wel een muziekquiz mee kan winnen als je ze allemaal onthoudt. Het zijn de Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Goedemorgen nog.

0: daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
7: Panzers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar ga dat even...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: Nu 20% korting op je keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
14: Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten daar, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht, je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
15: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben desnoods een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
14: Het zijn de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen wel weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust. 22 graden halen we in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
13: Dankjewel, Nico. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren via Armen. De weg is daar afgesloten. En verder ook nog op de buitenring Miserie door een afgesloten weg. Daar moet je 10 minuten bij tellen tussen Leonacht en Tervuren via Armen. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan weet je bij deze dat het daar wat vlotter gaat. Een heel erg goedemorgen. Het is zaterdag voormiddag en je weet wat je dan traditioneel geserveerd krijgt als ontbijt bij Q-Music. Dat zijn de 40 beste hits, allemaal achter elkaar. En ook vandaag is dat niet anders. Liam, die is met Conje, dus ik ben heel blij om hier even terug te zijn. Welkom bij de Q-Top 40.

0: Timo Pirera.
1: Ja, hallo, dag lieve vrienden. De Q-top 40, dat is de belangrijkste hitlijst ter wereld, hè. Dat wordt bewezen door menig wetenschappers ook. En ook vandaag gaan we er samen doorchasen. De lijst die wordt gebaseerd op airplay, streaming, social media en vooral ook jouw hartjes in de Q-app. Die kan je uitdelen elke keer wanneer je zo een hit hoort waarvan je denkt van tja, vind ik wel leuk eigenlijk. Vandaag in de aanbieding 17 stijgers, 18 dalers, 3 staanblijvers en ook 2 nieuwe hits. Maar eerst nog even ons geheugen opfrissen. Even terug naar vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top

0: Oh, ik hoorde deze week een kindje meezingen op dit nummer. En die zei zo heel schattig. Die, die, I-O. Oh, zo cute. 3 maanden lang stond ze bovenaan onze hitlijst te blinken. De nummer 1 van de Q-top 40, de hele zomervakantie lang. En dus nog wat extra weken daarbij. Maar sinds 2 weken is ze van haar troontje gestoten. Vorige week voor de 3e week met zilver rond de nek. Shakira, Shakira, Burna Boy en Die Die. En de persoon die verantwoordelijk is voor dat van de troon stoten is een 21-jarige gast uit Manhattan, uit New York. En zijn naam is Shane Michael Boos. Wie? Ah, wel ja.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

Sam uit Genk is blij dat Somber vorige week nog op nummer 1 stond in de Q-top 40. Ze heeft hem al 2 keer live van het werk gezien. En het is blijkbaar echt geniaal en cool om die jongen te zien en horen zingen van dichtbij. Ik kan het helemaal geloven. My Body Isn't Ready, vorige week nog dus een gouden medaille om zijn nek in de Q-top 40. En als je dan denkt van oei, is het al 1 uur? Heb ik de lijst al gemist? De nummer 1 is al op de radio. Nee, geen paniek. Het is nog gewoon 12 minuten over 10 op je zaterdag voormiddag. En we staan nu aan het begin van een gloednieuwe lijst. 40 hits staan op jou te wachten. Fijn dat ook jij meeluistert. Op welke plek is dat trouwens? Wat ben jij aan het doen op deze zaterdag voormiddag? Mag je altijd even delen in de Q-app. Wij moeten snel over naar die orde van de dag. Er zijn ook 2 nieuwtjes in de lijst. 2 echte groentjes die voor de eerste keer in de Q-top 40 staan. Maar ja, 40 plus 2 is natuurlijk nog altijd 42. Ook na dat nog een keertje na te tellen op mijn gsm. Dus hierbij de Charles die deze week met hun klikken en vooral ook met hun klakken uit de lijst liggen. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. Oh, het is gedaan voor onze landgenoot Berre. Na 34 weken staat hij niet meer in de lijst. We're forever young. En klets daar nog maar eens 2 landgenoten bij. Ook geen Milo en DJ-licious meer in de Q-top 40. Jongens, dankjewel voor de bewezen diensten. Ze maken plek voor 2 nieuwe hits, maar eerst beginnen bij het begin. De nummer 40, dit is Yugle.

Hugo moet één plek naar omlaag deze week en staat zo helemaal achteraan na zijn zonnige zomer vol Jamaican. Bam, bam, wat een heerlijke hit toch. Ja, de laatste dagen stond Hugo trouwens ook een beetje onder druk. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Heel veel mensen hebben de Franse DJ beschuldigd van het gebruik van AI. Niet voor dit liedje, wel voor zijn andere hit. Ja, die Move Into The Sun. Nu, hij heeft dat zelf ontkracht. Hij zegt, nee, dat is niet waar. Ik heb dat niet gemaakt met de AI. Hoe heeft hij dat gedaan? Wel, hij heeft gewoon een video gemaakt van zijn volledige project. Dus zo het project

0: sowieso niet met AI is gemaakt. Ja, dat kan gewoon niet. De tekst is gewoon te schoon en te puur. Q.
1: Eén topartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. You. Sounds better with you.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Hi, ik ben Babette.
15: Hey, ik ben Maxime en dit is Q Top 40.
1: Nummer 39.

achteraan de lijst, maar nu toch terug één plek de lucht in. Onder andere dankzij het hartje van de Kathleen uit Zemst. Je kan die hartjes gewoon uitdelen in de Q-app. Daar moet je zijn. De Q-top 40. Met nu een belangrijk moment. Deze week twee nieuwe hits in de Q-top 40. En de allereerste, die krijg je nu al. Het is een nummer van Zweedse makelij. Het was geen doe-het-zelf-set van de IKEA of zo. Nee, het is wel een samenwerking tussen een DJ-trio uit Zweden en een zangeres uit Zweden. Nieuw. Ja, als ik je muziek nu en dan eens in de avond opzet, dan heb je het al horen passeren. Happiness is so sad. Het is gloedje nieuw. Met de stem van deze vrouw. Echt een heel grote fan. Het gaat over een moment van leegte na een geluksmoment. Een beetje zoals de Zweedse zomer, want die is ook veel te kort. Met andere woorden, happiness is so sad. Nieuw op 38.

0: is onze langst genoteerde hit in de lijst. 35e week voor Olivia Dee. And So Easy to Fall in Love. Dat is echt een liedje waar je gewoon verliefd op wordt. Dat kan niet anders. Even kijken op de weg. Twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 15 minuten bij tellen. En dat tussen Wezenbeek Oppum en Tervuren Vierarmen. En op de buitenring ook nog eens 10 minuten aanschuiven tussen Leonacht en Tervuren Vierarmen. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Amai, luisteraar Jitte uit Temse gaat content zijn. Haar favoriete hitte in de Q-top 40 komt eraan. Ze gaf een hartje aan Ooit komt er een dag van Bazaar. Q-top 40.
1: Q-music. Nummer 37.

0: zijn twee Nederlanders, hè. Lucas en Steve komen uit Maastricht. En dit is heerlijk op je zaterdag voormiddag. Jouw nummer 35 in de Q-top 40, All I Know. Geen idee waar jij naar deze hitlijst aan het luisteren bent. Sabrina uit Geel, die zegt, zalig om mijn nagels te kunnen doen met deze topmuziek. Deze namiddag moet ik nog gaan werken tot 7:15, dus ik kan de boost wel gebruiken. Sabrina, ik kan je zeggen, de boost komt er nog aan zometeen. En Anne uit Wetteren, die is onderweg voor een weekendje Düsseldorf om naar het concert van de Backstreet Boys te gaan. En nee, dan stopt het nog niet. Daarna gaat ze nog richting Florence. Een weekje vakantie voor haar birthday maandag. Zalig Anne, alvast een hele gelukkige verjaardag. Kan je niet beter vieren, denk ik, hè? Met de Backstreet Boys. Zalig. Zeg, zometeen in de Q-top 40 niet de nummer 1 van de lijst, maar eigenlijk ook weer een beetje wel. Dus een beetje de nummer 1 van de Q-top 40. Maar zo voor de helft, weet je wel.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
8: De Q-top 40. 34.

0: vrolijke gasten van de Bauza stonden vorige week nog op 28 en nu 5 plekken lager. Wel nog een achtje van Wim uit Aalsten, onder andere voor Magnetic. De Q-top 40. Zeg, ik ben al een tijdje in de ban van het accent van Judith. Je weet wel, Judith, de zangeres. Volgende week gaat ze haar nieuwe album uitbrengen. Daar heeft ze 2 jaar lang aan gewerkt. En een tijdje geleden postte ze een video om dus al te teasen en te zeggen, hey, binnenkort ga ik een nieuwe album uitbrengen. Wat mij vooral opvalt in die video is haar accent. Dus Judith is geboren in België, maar ze heeft ook heel lang in Nederland gewoond. En ze heeft ook Nederlandse roots. Dat betekent dus dat Judith de 2 accenten een beetje door elkaar spreekt. Je moet eens luisteren.
1: Binnen 18 dagen en 10 uur komt mijn eerste album uit.
2: Vind ik zo heftig.
1: Dan werk je 2 jaar lang aan iets.
2: En opeens staat het gewoon op Spotify.
1: Om 12 uur slechts. Gewoon loesoe.
0: Allee jong, dat is toch echt, je kan het echt niet thuisbrengen eigenlijk. Hè? Wel heel benieuwd naar dat nieuwe album volgende week. You Did Not Sign Up For This gaat min 3, nu op 32.

0: Als je denkt, amai, is het al bijna 11 uur, dat gaat hier zo snel vanochtend. Ah, wel ja, de hits vliegen om de oren met de Q-top 40. We zijn al 10 hits ver, want Alex Warren die stond op nummer 31.
1: De Q-top 40, overzicht. Nummer 40.
0: Eén plek minder en nu achteraan, Jugal. Maxime en Babette gaan één plek de lucht in. Niet meer achteraan, dus.

plek minder voor Olivia Dean en dat heerlijke en schone So Easy. I make it so easy to fall in love. 36. Achtste week in de lijst en nu min 4 voor Ooit komt er een dag. Komt er een dag. Eerste stijger is voor onze Nederlandse vrienden van Lucas en Steve en All I Know.

0: 20.
1: Oh, min 5 voor onze Noorse vrienden van de Bauza en hun Magnetic. Volgende week een nieuw album, maar nu nog gewoon min 3 voor Judith.

Berichtje van Feline uit Maldegem. Wow, ik ben net naar Toy Story 5 gaan kijken en nu dit nummer op de radio. Wat een toeval. Feline, niks is toeval. Ik wist dat gewoon. Ik wist dat jij vandaag ging kijken naar de film. Ik hoop dat hem leuk is geweest. Zeg, je weet het, met tijd wordt alles beter. Ook de Q-top 40, die wordt statistisch gezien hit per hit beter. We gaan richting de nummer 1 met zometeen Martin Garrix.

0: En we blijven nog in Nederland. Ook Criss Cross Amsterdam komt eraan. En na het nieuws van 11, bezoek van Alex Warren.
1: De Q Top 40. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
4: Goedemorgen. Een schietpartij in Aalst. Daarbij is 1 gewonde gevallen, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. De politie pakte 2 verdachten op. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Je hoort de burgemeester.
5: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
4: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook je gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
6: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus zo'n airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
4: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz moesten heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kan worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran zelfs opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in de VS. In november is dat. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
0: Dat horen we graag, dankjewel Nico. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest, dat horen we misschien een beetje minder graag, maar toch op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, 4 Armen. De weg is daar afgesloten. En op de buitenring ook nog eens 5 minuten tussen Leonacht en Tervuren, 4 Armen daar, door een waarschijnlijk dezelfde afgesloten weg.
1: Timo Pirera.
0: Zeg, a very good morning. De grootste hits in juiste volgorde met nu QDJ Lost Frequencies.
1: Nummer 28.

ja, dit is schoon, hè. Oh. Teddy Swims, 3 plaatsen lager dan vorige week wel. Op nummer 27 met zijn break-up in reverse. Onder andere hartjes van de Catharina uit Lebbeke. En ook Sandra uit Antwerpen, zie ik, heeft een hartje gegeven. Het is niet zijn enige hit over zijn privéleven, dit break-up in reverse. Het is gebaseerd op zijn eigen verhaal. Ja, muzikanten doen dat vaak, hè. Gewoon je eigen leven gebruiken als inspiratie. Zijn nieuwe hit, die van Teddy Swims, heet Perfect Man. En ook die heeft hij gebaseerd op zichzelf.

0: ik mee.
1: Maar dat is mooi ook, hè. Hij zegt dat niemand perfect is, terwijl we wel allemaal ons best doen. Iedereen heeft zijn gebreken. Zelfs Teddy Swims.
0: Cause there's no such thing.
1: Perfect Man. Mocht je het volledig willen horen, ga het vooral even opzoeken. Eerst even nog een oproep aan de fans van Martin Garrix en Ed Sheeran. Zeg, je moet wel een beetje beter je best doen. Hè. Repeat It, diepste daler in de Q-top 40. Ze gaan -11 nu. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: zijn 27e week in de Q-top 40. Hij blijft maar gaan, die Jelly Roll. Maakt je zaterdagochtend goed met het zonnetje op je hoofd? Ah ja, ik hoop toch dat het zonnetje ook bij jou aan het schijnen is. Ik zie hem hier vanuit het raam. Kan niet beter. Op een weekenddag als deze. Nummer 25, Jelly Roll. En I'm Good. Zeg, zometeen de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Dat is een hit die je ondertussen al sowieso kan meezingen. Allee, ja, denk ik. Zolang je natuurlijk weet wat ze zingen. Want Maarten van Quali van de ochtendshow bij Q-Music, die heeft iets ontdekt in de hit die wij allemaal vrolijk woord voor woord meezeggen. Dit zei hij een paar dagen geleden op de radio.
1: Ik heb... Dat ik toch nog steeds aspiratie heb om ooit onderzoeksjournalist te worden.
2: Lang verhaal kort.
1: Iets ontdekt. De Q-topschijf van deze week is gemaakt door een Roemeen.
2: Ja.
1: Die Spaanse muziek heeft gemaakt.
2: Ja.
1: En dat zorgt voor verwarring.
0: Oei. Dus ik neem je zo meteen even mee in de kronkels van dat brein van Maarten van Quali. Eerst krijg je nog andere muziek. En ik moet zeggen, mocht onze nummer 23 zometeen een Miley Cyrus-ke doen en dus zijn achternaam laten vallen. Hè? Miley Cyrus heeft haar achternaam laten vallen en is nu gewoon Miley. Dus mocht de artiest die er zometeen aankomt dat doen, dan zou die gewoon Aaron heten. Maar hij heeft dat nog niet gedaan, voor alle duidelijkheid, maar het zou zomaar kunnen. Je krijgt hem na Miley op 24.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM.

0: 3 plekken minder voor Aaron Blommaert. Zo weer leven tranen van goud. Maar het is wel nog altijd heerlijk om mee te zingen in de ochtend. Misschien wel terwijl de zon aan het schijnen is. Op veel plekken is dat het geval, zie ik in de Q-app. Ook hier in Vilvoorde. Johan die zegt, de zon schijnt hier ook. Hij woont in Saldode. Dat gaat dan ergens in Wallonië zijn, denk ik. Ook een berichtje van Karin uit Brasschaat.
1: Leven in de brouwerij met Timo in de Q-top 40. De zon schijnt vandaag, mannetjes. Geniet ervan. Fijn weekend.
0: Oh, dankjewel, Karin. Heel lief. Veerle uit Aalter die zegt wel dat de zon daar niet schijnt. Dus ik hoop dat het bij jou wel prijs is en dat je er gewoon van kan genieten in de wagen of waar je dan ook aan het luisteren bent. Oei, wacht. Ondertussen staat hier iemand aan de deur. Ja, hoor.

0: Zomer en de Q-topschijf van de afgelopen week van de Roemeense DJ Gorgia en de stem van Jason Derulo erover. Dat kan niet slecht zijn natuurlijk. Het is een heerlijk nummer dat het vooral op TikTok heel goed heeft gedaan. Alleen de tekst, daar is het precies niet zo heel goed over nagedacht. Of toch wel? Onderzoeksjournalist Maarten van Quali die vroeg het zich af in de ochtendshow deze week. En hij heeft het meteen ook even uitgezocht. Je moet eens luisteren.
1: Ja, ik zei het gisteren, verwarring over deze hit. Ik heb dat als eerste ontdekt. Dat de tekst dus niet klopt.
2: Ja, daar heb je enorm mee uitgepakt inderdaad gisteren.
1: Gemaakt door een Roemeen DJ Gorgia. Die op zoek lijkt naar een vrouw. Hè? Ze zingen heel de tijd. She got that vibe. She got that vibe. Dus Engels, ça va, maar dan in Spaans is het de hele tijd met Chico. En dat betekent natuurlijk mijn jongen, mijn gast, mijn bro, mijn homeboy. Zijn ze op zoek naar een man of een vrouw? Dat is de vraag. Davy uit Leuven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
1: Ik zei het al, je hebt de tekst wat geanalyseerd. Hoe denk jij dat het in elkaar zit?
3: Ik heb eens goed geluisterd en eigenlijk zijn die gewoon tegen elkaar aan het praten. Dus alles wat dat hij zegt is over haar en tegen haar. En zij zegt dan Michiko, omdat dat tegen hem is. Want zij wil dat hij blijft dansen. En hij zegt op een gegeven moment in het liedje I love it when you call me. En dan zegt zij Michiko.
0: Voilà, kijk, bij deze is dat ook weer opgeklaard. Nu weet je wat ze zingen, voor wie ze het zingen. En nu gaan wij zingen, hè. Hoogste nieuwe op nummer 22. Dit is Michiko. DJ Gorgia, Jason.

0: Het is spijtig dat het maar 2 minuten duurt, dit liedje. Hè. Het is echt heel kort. Maar wel zo leuk. Deze week hoogste nieuwkomer in de Q-top 40, DJ Gorja. Jason Derulo, Melody. Mi Chico. Daarmee is het bijna 11:30 op de klok. Ondertussen weet ik ook hoe het komt dat er toch wel wat files staan vandaag. Blijkbaar zijn ze aan het werken in de Vierarmentunnel in Tervuren. Rutger uit Hoeilaag, die stuurt dat net. Die is daar nog tot maandagochtend afgesloten, waardoor er dus veel files staan daar. Even kijken, het valt wel mee eigenlijk hoor. Op de Brusselse buitenring, 10 minuten erbij tussen Leonacht en Tervuren Vierarmen. De weg is daar afgesloten. Op de binnenring ook nog eens 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen. Dat is langs de andere kant. En dan nog 1 file... Even kijken op de E411 richting Brussel. Daar moet je 5 minuten bij tellen. En dat tussen Hoeilaart en Jezuseik. Dus mocht je niet in Brussel rijden, dan weet je dat je dus gewoon vlotjes kan doorrijden. Timo Pirera. Met nu het wonderkind van de hedendaagse hits. Hij scoort de ene na de andere. Emerald Eyes gaat 1 plek de lucht in deze week. Hop, hop, hop voor Alex Warren. Q-top 40.
1: Q-music. Nummer 21.

0: één plek erbij. Veel hartjes voor Alex Warren en zijn Emerald Eyes in de Q Top 40. Goed en slecht nieuws als het over Alex Warren gaat. De man gaat op wereldtournee volgende zomer. Heeft hij gepost op Instagram. En dan posten artiesten altijd zo'n lijstje met alle steden en data waar ze nog naartoe gaan. Ik moet zeggen, het is een heel kort lijstje. Hij noemt het een wereldtournee. Ik denk dat er echt maar 8 of 9 plekken op staan. Onder andere Parijs en Londen. Antwerpen nog niet. Maar gisteren postte hij dan ook nog What If I Add More Dates? Ah, het gaat zo zijn, denk ik. Hij heeft nu een klein lijstje gepost, maar in zijn achterhoofd weet hij al, ik ga ook nog naar daar en daar en daar, maar dat ga ik pas later bekendmaken. Dus met een beetje geluk, ook in 2027, Alex Warren in ons land.
1: De Q Top 40, overzicht, nummer 30.
0: Voor David Guetta, Jennifer Lopez, +3 voor Save Me Tonight. I knew it, I knew you. -2 plekken deze week voor Taylor Swift en haar Toy Story song.

0: plus 3 voor onze vriend van Q-Music, Lost Frequencies en Live Eat All.
1: Nummer 27.
0: Voor Break Up and Reverse, Teddy Swims doet het wel 3 plekken lager nu.

26. Min 11 en diepste dalers Martin Garrix en Ed Sheeran. Ook Jelly Roll gaat er al 7 op

0: derde week in de lijst en nu min 7 voor Bass Persuades van Miley.
1: Let's go.
0: Min 3 voor Aaron Blommaert, Zoë Leve. De tranen zijn dus echt nu.

0: 20.
1: Eén plek erbij voor Alex Warren. Wij nu verder met de favoriete hit van onder andere Gert uit Antwerpen en Emiel uit Pelt. 15e week voor Jonas Blue.

0: de zomer is sinds deze week officieel voorbij. Hè. De herfst is begonnen. Maar dat is er nog niet echt aan te voelen in de Q-top 40. Edge of Desire doet er 3 plekken bij deze week. Wel minder zon in ons land dan dat ik dacht. Ja, ik zag hier net de zon schijnen, waar ik op dit moment zit in Vilvoorde bij Brussel. Maar Christian uit Veurne zegt, nee, hier geen zon in Veurne. En Kelly zegt, in Kruibeke ook geen vette. Allee, ja. Ze hadden toch beloofd dat het een schone dag ging worden vandaag, of niet? Misschien komt dat nog in de namiddag. Laat ons vooral positief zijn. Ik zal onze playlist zo meteen gewoon nog even 20 graden heter zetten. Komt echt nog wel een zonnig nummer aan. Misschien wel een van de zomerhits van 2026. Ik denk wel dat we het zo kunnen noemen. Ik krijg je zo meteen na... Ja, dit lichtverschijnsel, dat ontstaat wanneer een meteoriet met hoge snelheid de atmosfeer van de aarde binnendringt. Die komt er zo meteen aan.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Is je weekend bij Q. De Q-top 40.
11: 19.
12: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: altijd heel erg lachen als hij zo zegt c'est comme ci en c'est comme ça. Dat is ook mijn niveau van Frans ongeveer.
1: C'est ça la vie, babe.
0: En dit zo. C'est ça la vie, dat betekent het is het leven. Hè. Wat een heerlijke hit. Een van de zomerhits misschien wel van 2026. Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Met de stem van de Louisa Sonza en Willy William mag deze week 7 plekken de lucht in. Heeft jou duidelijke deugd gedaan, deze hit? Jij bepaalt de volgorde door hartjes uit te delen in de Q-app. En daarom wil ik ook even dankjewel zeggen, want zometeen, echt nu, 3 van mijn favoriete hits in de Q-top 40, allemaal achter elkaar in de lijst. En dat is natuurlijk omdat jij die zo gestemd hebt. Dus oh, ik kijk er echt al naar uit. Het is zo 3 keer een dikke, vette, amazing hit. En een beetje dansen, poep schuifelen in de auto, dat zit er ook wel bij.
2: De Q-top 40!
0: Eerst nog heel even naar de Q-app, want het is duidelijk, jij bent niet alleen naar de radio aan het luisteren. De Q-app die zit goed vol op deze zaterdagochtend. Anouk uit Moorslede die is samen met haar familie onderweg naar Oostende. Weer of geen weer, we gaan lekker genieten met de familie. Wel Anouk, goed nieuws. Er stuurt net iemand van aan de kust dat de zon daar vol een bak aan het schijnen is. En in Limburg is blijkbaar ook op en top. En Jana uit Dilsen-Stockholm die zegt ik ga mijn hondje zo meteen terughalen na een weekje vakantie. Ook dat gaat natuurlijk een topmoment zijn. Maar nu pas een echt topmoment. 3 dikke hits na elkaar. Om te beginnen met Freya Sky. Dit is Silent Treatment. Ze mag 4 plekken de lucht in.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Justus, Sam Harper en Just a Little. Ja, wel stoem. Ik had wel 7 plekken naar omlaag deze week, maar ik ga het u vergeven. Want er is een andere hit die jij deze week de lucht in hebt laten schieten. Het is niet te doen. Dus vandaar dat ik even al een deel van de luisteraars wil bedanken die gestemd heeft op de sterkste stijger van deze week. Het is een fantastisch, schone hit. Je gaat de komende 3 minuten heel vrolijk in je auto zitten. Of waar je dan ook aan het luisteren bent. Dus misschien al even dankjewel aan Janneke uit Antwerpen, Lars uit Aartselaar, Mark uit Beersel, Jentel uit Hulsthout, Arne uit Sint-Katelijne-Waver, Sarah uit Aflichem. En zo zou ik nog heel lang kunnen doorgaan, maar ik ga dat niet doen. Ik ga hem gewoon draaien. De sterkste stijger van deze week. Dit is Jamie Miller, Baby Doll. Gaat plus 11.

0: Up, plus 5 voor Kygo, Max McNown en Take Me Back, Back Your Music. Zometeen het laatste uur van deze Q-top 50. Met daarin de 13 beste hits van het moment. En zoals je dat gewoon bent, gaan we ook nu door in alle genres. Onder andere Cameron Whitcomb komt eraan zometeen. Je krijgt ook een stukje Bruno Mars op je bord. Heerlijk bij de lunch. En voor de 23e week op rij, another 54 Ultra en Talk To You in de lijst.
1: De Q-top 40.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers van Life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: De mistjedatjes van Connections.
9: Oh my god, ik ben net terug van New York.
10: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
9: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
9: Nee, ook gemist.
10: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
9: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
10: Verbaas mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Nu 20% korting op je keuken.
14: Wij maken uw keuken in België.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
16: Goedemiddag. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar.
17: We houden rekening met de leefkosten. Voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt. Die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
16: Nou, een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Dat is best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld dan ook vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren met briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op dat WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten en dus zoeken ze naar alternatieven. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten en zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen overal veel zon en maxima rond 25 graden.
0: Dankjewel, Nico. En nog 3 files op onze Vlaamse snelwegen. Op de E411 richting Brussel moet je er 10 minuten bij tellen. En dat tussen Hoeilaart en Jezus Eik. Op de Brusselse binnenring 10 minuten. Tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 4 armen. Ze zijn daar aan het werken aan de tunnel. Dus dat is nog tot maandagochtend een beetje miserie. En daardoor ook op de buitering in Brussel. Dus de Brusselse buitering eigenlijk. 8 minuten erbij tussen Leonacht en Tervuren 4 armen. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan. Ah wel, dan gaat het daar wat vlotter.
1: Timo Pirella.
0: Een heel erg goede middag. We verwelkomen Cameron Whitcomb terug in het laatste uur van de lijst. Hij gaat plus 1.
1: Nummer 13.

0: plus 1 voor Kingdom of Fear. En zo ook opnieuw in het laatste uur van de lijst op nummer 13. Weet je top 40? Een heel erg goede middag. Fijn dat je Q-Music hebt opgezet. Dat is de enige juiste keuze natuurlijk, ook op een zaterdagmiddag. Als je zometeen start aan de lunch, het zou zomaar kunnen, het is 12 uur. Smakelijk. Ik eet altijd graag een croque-monsieur. Ik weet niet wat jij graag luncht op een zaterdag, zo in het weekend. Een krokske of zo de restjes van het ontbijt, als je iets uitgebreider ontbijt hebt. Swat, snel door. Want ik wil het even hebben over TikTok. Allee, mijn For You-page op TikTok. En ik denk dat dat ook wel eens opgedoken bij jou. Het is een video, eigenlijk audio, van Becky G. De zangeres Becky G, die is tante geworden van een heel schattig boeleke. En ze heeft een slaapliedje gemaakt voor dat kindje. Dat is natuurlijk handig als je zelf zangeres bent. En dan kan je de muziek maken, dan kan je dat opnemen en dan afspelen wanneer nodig. Zo een lekker kalm slaapliedje met de prachtige stem van Becky G. Hoe klinkt dat dan? Ah, wel zo.
1: Hola, mi amor, ¿cómo fue tu día? Hola, mi amor, me

Ik val er zelfs bijna van in slaap, moet ik zeggen. Kan er ook mee te maken hebben dat we gisteren personeelsfeest hadden met Q. En dat het heel laat is geworden, ja. Snel door, totaal niet slaapverwekkend dit. Dit is Sorry Papi. Ze gaat een -5.

0: nog maar 20 jaar, die vrouw. Hè? Wat een stem, wat een stem. Sienna Spyro en Great Expectation in de Q-top 40. Ze staat net niet in de top 10. Hè? All I Need is de top 10 van de Q-top 40. Ik kan je zeggen, die komt er zo meteen aan. Net zoals de nieuwe Q-topschijf van deze week. Die krijg je over 2 minuten. Want eerst moeten we nog heel even de boekhouding bijhouden. Dat is ook belangrijk.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: 14e week en nu plus 3 voor The Edge of Desire van Jonas Blue. Meteor is de beste Belg en die komen we al tegen op nummer 19.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Ik voel dat alles, alles, alles uit het draadje haalt.
1: 18.
0: Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza, Willy William doen er 7 plekken bij. En ook plus 3 voor dat heerlijke, meezingbare Silent Treatment van Freya Sky.
1: Oh,
0: 16. Juste en Sam Harper hebben een off day, min 7.

Baby Doll. Hij gaat plus 11. Nummer 14. Kygo, Max McNown. Doen er vlotjes 5 plekken bij nu. Plus 1 voor Kingdom of Fear. Ask me how it goes, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear. 12. Topic Becky G, vorige week op 7, nu min 5. Sorry papi, no me puse agua pa party. Mucha curva este jugati, mucho papi, papi. Nummer 11. En Sienna Spyro gaat plus 1 met haar Great Expectations.

0: Zometeen le moment suprême, de top 10 van de Q-top 40.
1: De Q-top schijf.
0: Dat is een belangrijk moment op je zaterdag. Net zoals dat heerlijke gouden randje misschien dat je zo meteen gaat opeten. Dat gouden randje van de croque-monsieur, hè, voor de lunch. Ik heb net gezegd dat ik graag een croque-monsieur eet op zaterdagmiddag. En veel mensen die akkoord zijn in de Q-app, dat is wel leuk. Maar eerst moeten we nog even halt houden bij die andere belangrijke hit in de Q-playlist. Want het was een hoogdag voor de Swifties onder ons gisteren. 4 nieuwe tracks van Taylor Swift. Het is een deluxe editie van haar nieuwste album dat ze heeft uitgebracht. The Life of a Showgirl. Dus met andere woorden, er waren nog wat songs over die ze dan niet op de vorige plaat heeft kunnen zetten. En die zet ze er dan nu op. Er staan al heel wat dikke hits op, hè. Op die Life of a Showgirl. Deze bijvoorbeeld. Oh.

0: als je fan bent van de muziek van haar en dus toevallig dat extra toevoegingje van het album wilt beluisteren, dan kan dat op Spotify of waar je dan ook maar wil. Of je blijft gewoon lekker hangen, want wij draaien hem ook.
1: Dit is deze week de

0: Allee jong, ook weer zo goed. Anne stuurt het ook. Anne stuurt het in de groep. Hoe kan het elke keer zo goed zijn? I love Taylor. Ja, want dit is echt wel echt een leuke hit ook. Hè? Patient Zero deze week, de Q-topschijf. Die ga je dus nog de hele week extra veel horen op de radio. En dat is natuurlijk alleen maar goed nieuws. Zeg, zometeen dan openen we de top 10. De top 10 en dat gaan we doen... In hogere sferen, kan ik je al zeggen. Dus we gaan naar hogere sferen. Ik kan zelfs meer zeggen, we gaan naar hogere danssferen.
1: Habemus papam.
0: Habemus papam, ja, dat zometeen op nummer 10 in de lijst.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Deze radiospot is voor u.
13: Zeker.
12: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
13: Pas opgestaan.
12: Al direct weer in slaap valt.
13: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
12: En maar kwijlen op zijn kostuum.
13: Ja, is dat normaal?
12: Nee.
13: Want slapen doet je in je bed.
12: Het is bedtijd.
13: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
14: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
15: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
14: Belisol.
15: Altijd zeker.
16: Hoogstraten aardbeien.
17: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
18: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
20: Q Music. Dit is de Q Top 40. Nummer 10.

de zaterdagmiddag bij Q Music met de Q Top 40. En nu op nummer 9, Teddy Swims. En Mr. Know It All. Heel fijn dat je luistert. We gaan snel door. Ik heb nog heel wat hits te gaan eigenlijk. Nog 8 in totaal. Dit is Bruno Mars. Hij staat voor de 12e week in de lijst. En dit is de eerste keer dat hij binnenkomt in de top 10. Dat is goed nieuws. Onder andere dankzij het hartje van Alissa uit Beringen. Dankjewel om te stemmen in de Q-app. Dit is On My Soul.

0: Zometeen op nummer 7.
1: Come on, baby.
0: Come on, baby. Dan nemen we ons paard. Mocht je toch niet op een paard zitten, maar wel in de wagen, dan moet ik wel even zeggen dat er 3 files staan waar je eventueel zou naartoe kunnen rijden. Doe dat vooral niet. Op de Brusselse binnenring 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En ook 5 minuten tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren Vierarmen. En op de Brusselse buitenring nog 6 minuten tussen Leonacht en Tervuren Vierarmen. Dat komt daar omdat ze daar aan het werken zijn aan de tunnel. Een tunnel, ik weet niet de welke exact, maar ze zijn aan het werken aan een tunnel. En dat is nog tot maandagochtend miserie blijkbaar. En nu...
1: Come on, baby.
0: Timo Pirera. Maar ja, hop in galop, je paard op. We vliegen door de zaterdagmiddag met nu 1 plek erbij voor Ella Langley. Dit is Choosing Texas.
2: Q Top 40. Q Music. Nummer 7.

0: 23e week al voor Another 54 Ultra. Het is natuurlijk de ultieme throwback naar het Q Beach House in Oostende. Hebben we heel de zomer naar geluisterd, naar deze. Nu wel één plek minder. En nu dus op nummer 6 in de Q Top 40. Another and Talk to You. Zeg, nog 5 hits te gaan in de Q Top 40. Zometeen misschien al meteen een hit die in jouw lijstje van favorieten gaat staan, denk ik. Echt een heel leuk, heel fijn liedje. Komt er zo aan. Maar ik wil toch ook nog even een moment nemen om te kijken in hoeverre dat jij een fijn weekend verdient. Elke vrijdagavond maakt Bert de Kok in Vrienden van de Vrijdag een lijstje van mensen die hij een fijn weekend wenst en mensen die hij geen fijn weekend wenst. We overlopen het zo meteen even samen. Ik kan je wel al zeggen, als je op dit moment in een auto zit, dan is de kans groot dat je geen fijn weekend krijgt.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag, pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
6: Vanavond bij VTM breekt breakdance meteen het ijs in Got Talent. En bij VTM 2 betekent geluid je dood in de tv-première van A Quiet Place Day 1. Vanavond bij VTM en VTM 2.
7: Q, de Q Top 40.

0: ene is heel blij dat Temper City op nummer 5 staat. Ze gaan 5 plekken de lucht in, dankzij de vele hartjes die je self-aware heeft gekregen deze week. We onderbreken de Q-top 40 heel even om terug te blikken naar gisteravond, want elke vrijdagavond in Vrienden van de Vrijdag heeft Bert de Kok een lijstje van mensen die hij een fijn weekend wenst en mensen die hij geen fijn weekend wenst. Even kijken of jij erbij zit dit weekend.
1: Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend hoor. Bayaat! Behalve mensen die blij zijn dat het herfst is.
2: Och, ja. Nee, ik...
1: Bolataf! Echt waar.
2: Amai.
1: Voor die 2 maanden dat het warm is...
3: Ik ben blij dat de blaadjes terug sterven.
1: Statist. Mensen die schrik hebben van een reuzenrat. Of in een reuzenrat. Beide. Mensen die niet weten wanneer hun mama jarig is.
2: Mo.
1: Weet jij dat?
2: 18 december.
1: Die van mij, 2 maart. Moeder. En tot slot, mensen die dit horen terwijl ze onderweg zijn naar huis. Geen fijn weekend.
0: Oei, ja, ik hoop niet dat jij naar huis aan het rijden bent. Swat, wij gaan snel door.

Cat's Eye heeft de top 3 verlaten en Stella Lefty komt erbij. Ze doet plus 1 met het zalige Bastin. Geert die zegt, super song, verdient de nummer 1. Ah wel ja, volgende week misschien. Hè. Je moet gewoon een hartje gaan geven in die Q-app. En Ellie uit Zeelen, die luistert mee naar de Q-top 40 vanuit de lijnbus. Ik hoop dat Somber nog altijd op 1 staat, zegt ze. Ah wel, dit is net zoals vorige week jouw nummer 2. Dus dan kan je de conclusie misschien zelf al trekken, Ellie. Je hoort de echte ontknoping zometeen. Eerst Shakira met Zil.

0: nummer 2 in jouw Q-top 40. Zometeen de beste hit van het moment.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eerst dit nog, plus 1 en nu dus terug in die top 10. Bibi Rexha. Teddy Swim zingt 3 plekken lager met zijn Mr. Know-It-All. 8. Plus 5 voor Bruno Mars, All My Soul.
1: 7.
0: De 6e week voor Ella Langley in de lijst doet nu terug plus 1. En another 54 Ultra dansen dan weer een plekje lager met Talk to You. You.
1: Vijf.
0: Ah, verdiend duwtje in de rug voor die heerlijke Temper City. Ze gaan plus 5 nu.
1: Nummer 4.
0: Min 1 en dus niet meer in de top

0: Stella Lefty komt daar dan wel weer terecht. Plus 1. En ook in haar 19e week houdt Shakira Shakira stand met Dai Dai.
1: De Q Top 40. Nummer 1.
0: Ja, dat kan maar één ding betekenen. Voor de derde week op rij heeft Somber de meest populaire hit van het moment. Het is ook zo heerlijk en meezingbaar. Hartjes van onder andere David, Vera, Katja en nog heel veel anderen. My Body Isn't Ready is dit.

0: Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Een heel goedemiddag. Het is 1 uur 's middags. Nieuws krijg je van Nico.
6: Goedemiddag. De studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. En wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders wel sowieso al, zegt Thomas More.
7: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
6: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. Er zijn deze zomer in Vlaanderen bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. En alles meteen herstellen heeft ruim €1,5 miljoen gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Die lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van personeel die lichamen daar dumpte en die is ook al geschorst. Ook het Franse gerecht onderzoekt die zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. En mogelijk wordt de dodentol daar nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten en zonnigers in het zuidoosten. Het blijft overal zo goed als droog bij zo'n 22 graden. En morgen veel zon en maxima rond 25 graden.
5: Dankjewel, Nico. En er staan 4 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Brusselse ring, op de binnenring. Tussen Astridlaan en Jette verlies je 18 minuten. Tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, 4 armen, 6 extra. Op de buitenring tussen Leonard en Tervuren, 4 armen, ook nog 10 minuten. En dan nog op de E411 tussen het Leonardkruispunt en de Hoeilaard 10 minuten extra rekenen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Music.
5: Een hele goede middag. De zon is erbij. Jij bent erbij. Dus zeg ik namens Miles Smit en mezelf, nice to meet you.

Jepsen, 8:08 middags. Een hele goede middag. Als je deze stem nog nooit van je leven hebt gehoord in je weekend, dat kan heel goed zijn. Dus dan stel ik mezelf graag aan jou voor. Mijn naam is Stien en vanaf vandaag hebben wij officieel elke zaterdagnamiddag een date. Van 1 tot 4 uur 's middags zit ik hier en dat is voor mij een beetje anders. Tot hiertoe kon je mij 's nachts horen op de radio, maar vanaf dit seizoen is het dus het weekend van Q. Dus ik hoor en ik lees ook heel graag wie er allemaal bij is en wat jij zoal uitsteekt op deze zaterdag. Dus stel jezelf gerust eventjes voor. Dat mag in de Q-app met een berichtje of met een audioberichtje. En dan gaan we er direct goed in vliegen met de powerstem van Dan Reynolds na Alesso en One Republic. Welkom in het weekend van Q-Music.

0: Lennart uit Diegem. Die gaat lopen met Q op de achtergrond en Imagine Dragons is daar de perfecte boost voor. Ja, ik moet toegeven, ik heb ook nog wel een boost nodig, want de batterij die is een klein beetje minder vol dan anders. Komt door ons personeelsfeest waar ik gisteren naartoe ben gegaan. Maar het is niet het laat opblijven dat mij heeft uitgeput. Ik was braaf, op tijd, thuis, het viel echt wel mee. Maar het is allemaal de schuld van één vrouw. De vrouw die je zo meteen hoort.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godnaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: We'll be right back.

Zo klonk het gisteren op ons personeelsfeestje van DPG. Want Queen Pommeline herself, die was zomaar even de surprise act van de avond. Compleet absurd vind ik dat ze die zomaar hebben kunnen boeken. Het was met band en al, ze zag er ook prachtig uit. En ze heeft al haar beste nummers gespeeld. Dus ja, dichter dan gisteren ga ik ze nooit meer kunnen zien in mijn leven. Ik zat op de tweede rij. Dus mijn weekend kan al niet meer stuk. En ik ga ervoor proberen zorgen dat dat bij jou ook zo is. Muziek van MJ komt eraan na Thomas Gray.

The King of Pop. Het is de favoriet van Lore uit Dendermonde. Geeft echt zo'n gospel-vibe. Stuurt ze door. 13:58 ondertussen. En nog een leuk berichtje van Caroline uit Balen. Hey Steen, ik ben bezig met voor ongeveer 300 personen cake te bakken voor het mosselfeest van onze lokale brandweer, waar mijn man ambulancier is. 300 man cake bakken. Veel succes daarmee, Caroline. En Tim uit Dendermonde die stuurt, en het is echt waar, wij zijn nu al onze kerstboom aan het zetten. Oké. Okay. We gaan gewoon eventjes door naar de files. Rustig aan daar, alsjeblieft. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot Bijgaarde, Danzaardlaan en Jette. Verlies je 10 minuten extra door een defect voertuig. Tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vierarmen, 6 minuten extra. Op de buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen, 10 minuten extra. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Axwell Ingrosso, More Than You Know. Een hele goede middag. Ik krijg wat speciale berichten in de Q-app, want er worden al kerstbomen opgezet bij sommige luisteraars. En nu is er ook Anne Tiene en die is bezig met de Halloween-decoratie. Dat is toch al ietsje dichterbij, dus ça va nog. Hier wordt het nog een namiddag vol goede muziek, soms iets trager. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. En soms gaan we voor iets meer beats. Dus voor ieder wat wil sinds weekend, maar Lady Gaga, die mag er altijd bij zijn.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers for life!
9: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.

dat ik deze zomer weer al heb geleerd. Spijt komt altijd te laat. Het is helaas een waarheid als een koe. Ik heb mijn kans verkeken zo'n maand geleden. Ik leg je zo meteen uit waarom.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Deze zomer op Kop Op zaagde een vriendin mij echt de oren van de kop om mee naar een Slovaakse zangeres te gaan kijken. Maar ik had nog nooit van haar gehoord. Ik had nog niks van haar muziek gehoord. Dus ik had beslist om niet te gaan kijken. Ik stond in een andere tent tijdens haar concert. Maar zoals het dan gaat met karma, boom! 2 maanden later is de artiest in kwestie een superster en staat ze overal in de hitlijst.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ook bij ons nieuw in de playlist Adela, Ain't in LA.

0: iets leuks in het nieuws dit weekend. Superhelden zouden echt bestaan. En ze komen uit het stadje Norwich in Groot-Brittannië. En ze vangen zelfs handtasdieven. Meer hoor je na 2 uur.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
8: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
7: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
8: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
0: Goedemiddag, ietsje voor twee. Het nieuws krijg je van Nico.
9: Goedemiddag. Om deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependane van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit en straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependane één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
10: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
9: Diependane mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt die in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nogmaals uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol daar nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. Die ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten en zonnigers in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. En morgen veel zon en maximaal rond 25 graden.
0: Dankjewel, Nico. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de buitenring tussen Leonard en Tervuren, 4 Armeren. Je verliest er 8 minuten extra. Tussen Strombeek, Bever en Wemmel 5 minuten. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette 6 minuten extra. Je moet daar opletten voor een defect voertuig. En tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, 4 Armen ook nog 5 minuten. Als je nog op een andere plaats staat aan te schuiven, geen zorgen, je verliest er minder dan 5 minuten.
8: Music. Steen Lens.
0: Hij maakt merkwaardige professionele keuzes, maar zijn muziek is gelukkig wel heel goed. Ed Sheeran, As Is In.

7 over 2 uur 's middags. Tijd voor een verhaaltje. Er was eens een vrolijke bende jongeren die feest vierde in een lokale club in de Britse stad Norwich. Maar plots werden ze opgeschrikt door een handtasdief. Iemand ging er vandoor met de spullen van een ander. Maar gelukkig was er één oplettende man. Batman. Batman had alles gezien en hij twijfelde geen seconde en hij liep de dief achterna om hem te onderscheppen en de handtas te bemachtigen. Maar dat liep helaas niet van een leien dakje. Want de handtas werd door de dief op een muur gegooid, maar niks dat Batman niet aan kan. Dus hij klom op de muur en bezorgde de tas terug aan de eigenares. Het lijkt een heel slecht kinderverhaaltje, mijn excuses. Maar het is echt gebeurd. Het zat in het nieuws op een verkleedfeestje in Norwich. Het was een held. De 25-jarige Sonny Mason die was volledig verkleed van kop tot cape tot masker in Batman. En dus dacht hij, ik gedraag mijn rook naar. Het filmpje erbij is ook echt goud waard. Het zou zo uit een film kunnen komen. Je moet maar eens gaan kijken bij HLN op de website.

0: The Things She Said van Tattoo. Een Russisch duo, maar we mogen ook trots zijn op ons Belgenlandje. Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion volgend jaar. En Berre die ontmoet binnenkort zijn Tsjechische en Poolse fans met nieuwe muziek op zak.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ah, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
5: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
8: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

0: Body van Topic en Nico Santos. Berre is momenteel op internationale tour door Europa. En dat is niet zomaar Frankrijk en Nederland, maar ook Duitsland, Polen en Tsjechië. Lijkt me echt cool dat mensen tot in Tsjechië met je nummers kunnen meezingen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Hopelijk kennen de fans ver weg ook al zijn allernieuwste Loving Each Other.

samen met Jaap Rezema en OT. Woensdag brengt hij iemand anders mee naar onze studio, want Linda Mertens komt mee op bezoek bij Maarten en Dorothee. Ze komen alles vertellen over 30 jaar Milk Inc. En gisteren was muziekproducer Willem te gast bij Maarten en Dorothee in de show, zoals elke vrijdag. Hij gaat dan een bekende hit in een nieuw jasje steken. Hij belde Francisco Schuster deze keer op om mee te komen zingen. En samen maakten ze van deze hit van Somber een funkversie. En dat klonk dan zo.

Funk, dat is altijd goed, hè? De opdracht voor komende vrijdag, daar gaat ze van Clouseau als country nummer. Dus heel benieuwd wie je daarvoor gaat inschakelen. Q-music. Q sounds better with you. 2, 1, 2, 3.

0: Bruno Mars. Met Locked Out of Heaven. Het is 3:01. Goedemiddag. Zometeen gaan we verder zomeren met Shakira. En een wereldrecordhouder, die komt er ook aan. Eerst even de files overlopen. Er staan er 2 momenteel op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Brusselsring, op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. Verlies je 8 minuten op dit moment. En op de buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen ook nog 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat aan te schuiven, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Lens.

Shakira. Met Zoo. Ze is momenteel bezig aan een gigantische tour. Allee, ze blijft de hele tijd op dezelfde plek, maar ze speelt wel 12 keer achter elkaar in Madrid, in Spanje. Ze hebben daar speciaal voor haar het Estadio Shakira gebouwd. Het Shakira Stadium, als je niet zo goed Spaans kan. Maar het is eigenlijk niet alleen een stadion. Ze hebben echt een hele Shakira-stad, een village gebouwd. Een soort van mini-Disneyland voor de fans van Shakira, met eetstandjes, met een Shakira-museum, met een bibliotheek. Een beetje absurd allemaal, maar het is wel echt de moeite, denk ik. Straks hoor je een knappe Italiaan op je radio. Eerst Calvin Harris. Hij heeft sinds kort het wereldrecord op zijn naam voor het grootste publiek ooit bij een DJ-set. Dat was in São Paulo in Brazilië. 1,6 miljoen mensen waren daar. Dat is echt niet normaal.

0: tickets. Yes.
1: Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q guestlist van Miley in LA. En ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
3: Q Music.
1: Q. Sounds better with you.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Damiano David zit al wat in break-up season. Daar gaan wij ver, ver van weg blijven. Heel veel leuke plannen die binnenkomen in de Q-app. Karin uit Braschaat heeft een Lego-inspired dagje. Ik weet niet zo goed dat inhoudt. Lola uit Roeselaren is op weg naar een housewarming. En Dieter uit Heverlee zit al aan de Aperol. Zo moet dat. We gaan even het muzikale weerbericht checken. Bijna 3:15. It's raining men.

0: online gezegd. Clementine Caron heeft zich aan een nieuw projectje gewaagd. Haar rijbewijs proberen halen. Want ze is het volledig beu om afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer en van vrienden en familie om haar daar overal toe te brengen. Dus ze heeft de hulp gekregen van een paar Q-DJ's om haar rijlessen te geven. Onder andere Matthias van den Bulke was haar rijinstructeur voor een dagje en dat ging er zo aan toe.
1: We zijn eerst de ambriage rustig lossen.
2: Ja, rustig, ja, dat heb ik geleerd.
1: En ondertussen een beetje gazen. Gas.
2: Maar ik geef toch gas?
1: Hij moet rustig blijven. Het is belangrijk dat we allebei rustig blijven. Ja, ja, goed. Goed, goed, goed, goed, goed.
0: Ik denk niet dat ik Matthias ooit al zo West-Vlaams heb horen praten. Je kan vanaf nu alle afleveringen bekijken van Hit the Road Clay in de Q-app. En dan ontdek je ook ineens of het gelukt is, uiteraard. Of dat rijbewijs binnen is met al dat topadvies.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
2: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
2: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Een heel goedemiddag. Het is 3 uur, nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend blijft haalbaar, zegt hij.
5: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
4: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. Maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is een van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
6: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al goed toont hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat het allemaal goed geval is.
4: De aankomst is voorzien rond 19:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden.
1: Dankjewel, Bart. En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring. Tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen verlies je 8 minuten. Op de buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen 6 minuten extra. En tussen Strombeek, Bever en Wemmel nog 5 minuten extra rekenen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Als de luie zaterdag is, zorgt Destiny's Child zo meteen voor een snellere hartslag. Eerst rustig bouncen, Afrojack.

0: Lose My Breath, exact hoe ik mij zou voelen als ik volgende week te horen zou krijgen dat ik op de Q guestlist stond voor Miley in LA.
1: De Q guestlist. Miley.
2: Hi, I'm Miley.
1: In LA.
0: Ja, voor mij kan het sowieso niet, maar jij kan er wel bij zijn op 18 oktober in de Hollywood Bowl in LA dus. Hotel en vluchten, het is allemaal inbegrepen op onze kosten. En dan kan je daar gewoon al deze hits horen. Party in the USA, uiteraard. Dat ze Wrecking Ball ook nog speelt. Haar nieuwste Best Persuades. En Flowers natuurlijk. Vanaf maandag kan je meespelen bij Vincent Live voor een plaatje op de gastenlijst voor jou en je Plus One. En dan ben je net als Dina uit Kortesum. Die mag over exact een week naar Nile Horan in Londen. Ook dankzij Vincent Live.

0: het weekend een soort hittegolf. Morgen tot 25 graden. Misschien perfect voor een laatste barbecue van de zomer. Of de eerste van de herfst kan ook. Zometeen nieuwe muziek van Laura Tesoro over een bekend park in Londen. Eerst krijg je nog Alesso en Nate Smith.
1: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
2: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
1: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
2: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Dit is Q.

0: Nate Smith en alles, so I like it. Music. Laura Tesoro heeft gisteren nieuwe muziek uitgebracht. Het is een iets trager nummer geworden dan we van haar gewoon zijn. Maar ze zegt zelf dat het perfecte nummer is om de herfst mee in te zetten. Het gaat over oké zijn, terwijl de wereld rond je een beetje in brand staat. En het schuldgevoel dat daar dan bij komt kijken als je zelf eigenlijk heel goed in je vel zit, maar je ziet al dat slecht nieuws. Dus het is ook wel een beetje een song die dankbaarheid uitstraalt, denk ik.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Heel benieuwd hoe die gaat klinken. Hyde Park.

Avicii met Hey Brother, hallo daar. Hoe verloopt jouw zaterdagnamiddag tot nu toe? Een score van 1 op 10 misschien. Hoe zou je je weekend op dit moment beoordelen en waarom? Ik ben heel benieuwd. Dus de Q-app is de plek waar jij moet zijn. Een score op 10 voor jouw weekend tot dusver.

0: En hoe zit het met het gevoel op deze zaterdagnamiddag? Dat was mijn vraag voor jou. 6 op 10 voor Kelly uit Merkspas, want ze moet zo meteen gaan werken. Heel veel succes, Kelly. Wel nog even van het zonnetje kunnen genieten, zegt ze erbij. En Lars uit Bochum zegt een 10 op 10, want hij is onderweg naar het zeetje. Dan zullen we eens even kijken naar de files. Of jij vlot kan doorrijden naar de zee. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen. Je moet daar 10 minuten extra rekenen. Dan nog op de buitenring tussen Leonard en Tervuren Vierarmen 5 minuten extra. En als je nog op een andere plaats in de file staat, zoals richting de zee, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Teen Lens.

Robin uit Capelle geeft haar weekend een 10 op 10. Ze zit in Jamaica tot dinsdag. Lekker warm daar. I'm still in love, love, love with you. Dean Lewis. Oh, dude, it's true. I'm still in love with you. En ik zou mijn weekend denk ik een 8 op 10 geven. Ik heb een klein beetje heimwee al naar de zomer, nu dat het herfst wordt. Ik neem je zo meteen even terug mee naar een van mijn favoriete zomerherinneringen. Dat was de zaterdagvoormiddag van Pukkelpop. Rond 12 uur 's middags. Dan komt iedereen altijd al heel vroeg naar het terrein om naar de Atomic Orchestra te gaan kijken. Dat is een gigantisch orkest dat bekende nummers brengt samen met surprise-artiesten. Dus je weet op voorhand niet wie er komt zingen. Maar toen dit uit het orkest kwam, ging iedereen echt volledig uit zijn dak.

0: Ecoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Ecoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner, 4 voor

Laura uit Leuven is fan van onze Q-topschijf deze week. Taylor Swift. Gisteren bracht ze The Life of a Showgirl, die encore uit. Ze vier nieuwe nummers die horen bij haar laatste album The Life of a Showgirl, waaronder dus Patient Zero. Ik moet er zelf nog een beetje aan wennen. Nog eens zo goed de tekst analyseren, want dat is altijd heel belangrijk bij een Taylor Swift nummer, om zo helemaal goed te begrijpen waarover ze het heeft. Morgen is ook een grote dag voor haar, want ze kan 11 awards mee naar huis nemen op de MTV Video Music Awards. Dat zijn heel belangrijke muziekprijzen. Madonna die gaat de show trouwens openen, dus dat wordt sowieso ook heel spectaculair, denk ik. En hou je vast, Snoop Dogg, rapper Snoop Dogg, gaat het boeltje aan elkaar praten. Dus dat wordt ongetwijfeld bijzonder. En Shawn Mendes die loopt daar wie weet ook wel rond. Dit is Treat You Better.

0: uiteraard op zaterdag een dikke 10 op 10, want ik lig nu op dit moment aan het zwembad in Tunesië in 30 graden, volle zon, blauwe lucht, blauwe zee. Fantastisch gewoon.
1: De zaterdag gaat als een trein vooruit, ook voor Mirjam uit Steenokkerzeel. Zometeen is QDJ Karim Kediambiko op je radio. Tot 7 uur vanavond is hij jouw gezelschap. En nu Maxim en Babette.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je By de Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
0: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: 4 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
7: Goedemiddag. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pitgerit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
8: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is alsof ik op kampioenschappen al vaak terecht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat het allemaal goed gevallen is.
7: De aankomst is voorzien rond 7:45. De Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken vanop de pole en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen was tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden.
6: En er staan momenteel nog twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de Brusselse binnenring. Daar moet je 10 minuten bij tellen tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, Vier Armen. En ook op de Brusselse buitenring moet je een dikke 5 minuten extra rekenen tussen Leonard en Tervuren, Vier Armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
9: Music.
6: In tegenstelling tot mijn collega's ben ik lekker uitgeslapen en ik zet het feestje van gisteren verder met nu Cameron Whitcomb.

0: en welkom bij de vooravond van Q. Ik zeg vooravond omdat ik jou zal vergezellen tot 7 uur. Maar laat ons eerst nog even genieten van deze zaterdagmiddag. Hè. Nu nog kan tenminste. Het is wel iets minder zonnig dan de voorbije dagen, maar nog altijd zalig weer om de herfst in te zetten. Just the way I like it. En dat is precies hoe jij zal reageren als je hoort wat voor hits ik voor jou in petto heb de komende uren. Verwacht je aan onder andere Teddy Swims, Louis Capaldi en ik heb er zelfs, geloof het of niet, Marco Borsato tussen gesmeten. Ik dacht, waarom niet? Maar dat is allemaal voor later. Laat ons eerst beginnen met een kerstverse hit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eentje die dit weekend zijn entree maakte in de Q Top 40. Dit is Happiness.

0: Rosalyn. Met een heel kort lontje in Snap. Maar wat zou voor jou de druppel zijn voor jij ontploft? Ik heb een heel goed voorbeeld. Betalen voor Netflix bijvoorbeeld en toch reclame krijgen. Klinkt verschrikkelijk, I know, maar het komt er wel degelijk aan hoor. En daar vertel ik je zo meteen alles over na Olivia Dean.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
2: Patsers for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100% met de Pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: betalen voor Netflix. En toch reclame krijgen. Hoe is het zover kunnen komen? Ik dacht echt oprecht dat we het reclameprobleem van vroeger ondertussen hadden opgelost. Je betaalt voor een abonnement en in ruil daarvoor krijg je geen reclames. Zo simpel is het, simpele formule. Het was zo bij Spotify, YouTube, Netflix, noem maar op. Maar ja, Netflix komt daar nu dus op terug. Want in maart lanceren ze in België een goedkoper abonnement. Maar dan krijg je wel per uur ongeveer zo'n 5 minuten aan reclames te zien. En sorry, maar voor 2 of 3 euro minder per maand weet ik eigenlijk niet of ik het echt de moeite vind. Maar blijkbaar zou het wel echt werken en aanslaan, want wereldwijd zouden er al 70 miljoen gebruikers zijn. Maar wat denk jij? Zou je liever iets meer betalen om ongestoord te kunnen bingen? Of lig je niet wakker van een paar reclames? Ik persoonlijk wel, maar bon. Dat is niet de vraag, wat denk jij daarvan? Laat het gerust weten via de Q-app met een berichtje.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Of jij het oké zou vinden om reclame te krijgen op Netflix in ruil voor een goedkoper abonnement. En Johanna uit Oostende zegt, reclame valt nog mee op Prime voor het goedkoopste abonnement, zolang het maar geen 15 minuten na elkaar is. En Adina uit Temse zegt, nee, die 5 minuten is oké. Dus blijkbaar ben ik de enige die er last van heeft. Wee.

0: Dancing in the Moonlight van Toploader. Maar zover zijn we nog niet. Het is nog maar iets over 4:30 geworden ondertussen. En er staan wel nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat nog altijd op de Brusselse binnenring waar je een dikke 5 minuten moet bijtellen tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, 4 armen. En ook op de Brusselse buitenring moet je een dikke 5 minuten liever bijtellen tussen Leonard en Tervuren, 4 armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. En heb jij ooit meegedaan aan een spel bij Q op de hoop een mooie prijs te kunnen winnen, maar ja, zonder succes? Of ben je eerder iemand die denkt van, ach, never mind, ik probeer het zelfs niet, want ik win toch nooit. Kan ook, hè? Kan absoluut. Maar hoe dan ook, ik ben er bijna zeker van dat ik jou zou kunnen overtuigen om deel te nemen aan onze volgende giveaway. Ik zou hem eerlijk gezegd ja, zelf willen winnen, maar bon, dat mag niet. Maar zo meteen meer daarover. Eerst stop ik en Becky G met Sorry Papi.
1: Karim Kiriambico.

0: bieden het, Karim, zegt Senne via de Q-app. Maar Senne, trust me, deze kans zal je niet willen laten liggen. Want volgende week geeft Vincent Virus jou de kans om te vliegen naar waar de zon altijd schijnt. L.A., Californië. Daar te overnachten en het concert van Miley mee te pikken. Allemaal op onze kosten. Dus klinkt dat voor jou nu echt als een absolute natte droom? Luister dan maandagmiddag zeker naar Vincent Live vanaf 4 uur en ga voor die Q guestlist. Good luck. Q.
1: Eén topartiest. Miley. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets.
2: Yes.
1: Met jouw naam erop.
3: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
4: Q-music.
1: Q.
4: Sounds better
1: with you.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
11: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
12: Doe.
11: Leef gerust.

Ed Sheeran. Ja, die krijgt serieuze klappen de laatste tijd, hè? Eerst online met heel dat Macklemore gebeuren. Dat zijn optredens van gisteren en vandaag die zijn gecanceld door stormweer in de States. En nu nog eens in de Q-top 40, want hij is deze week jouw diepste daler in de lijst. Ja, het zit echt niet mee voor onze Ed Sheeran. Och, arme zeg. Zara Larsson kan daar gelukkig niet over meespreken, want zij speelt tussen vandaag en woensdag nog 4 shows in de States voor ze vertrekt naar Zuid-Korea. Alleen maar

Uit 1997. Met die typische 90s overdreven lange fade-out op het einde. Chumbawamba en Tap Thumping. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de zomer zal hier oprecht gemist worden. Hands down, het beste seizoen van het jaar volgens mij toch. Maar als ik helemaal eerlijk moet zijn, ja, brengt het einde van de zomer ook wel heel veel positieve zaken met zich mee. En daar gaan we straks dieper op in, na het nieuws van 5. En eerst Louis Capaldi en Survive. How

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
2: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
4: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
2: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus zit gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. De Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen was tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden.
1: En er staan momenteel nog altijd 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat nog altijd op de Brusselse binnenring. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Groot-Bijgaarde, de Dansartlaan en Jette door een ongeval. En ook op de Brusselse buitenring moet je een dikke 5 minuten vertraging rekenen tussen Leonard en Tervuren, 4 armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Music. Karim Kiriambico.
1: Nooit gedacht dat ik dit ooit ging zeggen, maar ik ben stiekem wel blij dat de zomer voorbij is. En waarom? Hoor je na Offenbach.

Jelly Roll. En I'm good. En misschien heb jij exact hetzelfde gevoel nu de septemberdrukte een beetje wegvalt. Laat mij even de situatie schetsen. De hectische zomer is voorbij. De kinderen gaan weer naar school en het leven valt eindelijk weer een beetje in zijn normale ritme. Eindelijk weer een beetje tijd voor een van je hobby's bijvoorbeeld. En voor mij is dat, of ze zijn dat, rommelmarkten liever. Ik heb het heel de zomer moeten missen, maar morgen kan ik eindelijk nog eens gaan. Dus als je mij morgen wil bereiken, jammer, mij niet bellen. Maar wat heb jij zo gemist tijdens de zomer, waar je nu eindelijk weer van kan genieten? Laat het even weten via de Q-app.

Wat heb jij heel de zomer aan de kant moeten schuiven, maar kan je nu eindelijk weer van genieten? Ik vroeg het jou. Er zijn enkele berichten binnengekomen, zoals van Dries bijvoorbeeld. Hij zegt, padellen met de vrienden kan ik eindelijk weer doen. Want ja, tijdens de zomer is er altijd wel iemand op vakantie. Dus nu eindelijk weer lekker samen de kooi in. Ja, ik ben geen padeller, maar ik snap het wel. Eindelijk weer met de vrienden afspreken. En Ilse uit Aarschot zegt, oh, waar ga je naar de Rommelmarkt, Karim? Vind ik ook superleuk. Ik ben Pokémon-verzamelaar. En soms kan je daar wel wat leuks vinden. Als ik helemaal juist ben, denk ik dat er morgen een rommelmarkt in Anzegem is. Ik zou nog eens moeten dubbelchecken, maar ik denk het wel. Dus helemaal naar West-Vlaanderen. Je bent meer dan welkom. Maar ja, team Rommelmarkt, it is, let's go. Alex Warren zal waarschijnlijk ook aan het genieten zijn van een welverdiende me-time na een wereldtour van ongeveer 5 maanden. Eindelijk weer herenigd met zijn levenspartner, waarover hij zometeen zingt. In Emerald Eyes, na Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

0: bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
0: Recupel.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je.

claims voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Alex Warren en Emerald Eyes. Ik vertelde zo net dat hij nog maar net een wereldtour erop heeft zitten. En gisteren heeft hij alweer een nieuwe wereldtour aangekondigd. Echt niet te stoppen, hè, die man. Een beetje als Florida tussen 2010 en 2013. Toen hij hit na hit uitbracht, zoals deze Wild Ones nu met Sia.

0: Florida. En Sia met Wild Ones. Echt een banger. En we zitten weer mooi op schema. Het is precies 5:30 geworden. En er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de Brusselse binnenring. Daar moet je momenteel 10 minuten bijtellen tussen Astridlaan en Jette. En ook op de buitenring moet je 5 minuten extra rekenen tussen Leonard en Tervuren, Vier Armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Karim Kiriambiko.

0: was Smith met Blink Twice. En daarvoor...
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Hoorde je Kygo met Take Me Back. En dat is precies wat Mark Zuckerberg, of Zuckerberg, Zuckerberg, van plan is met zijn bedrijf Meta. Jou helemaal terugbrengen naar het jaar 1997 met zijn nieuwe AI-versie van een Tamagotchi. Inderdaad, je hoort het goed. Je weet wel, die kleine pocket-machientjes, die kleine diertjes die je moest eten geven en verzorgen. Ja, die dus, maar een nieuwe AI-versie ervan. En wat je je daarbij moet voorstellen, leg ik jou uit na Meteor en Nooduitgang.
2: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help. Ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
3: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
2: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
3: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Yellow.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Vanavond bij VTM breekt breakdance meteen het ijs in Got Talent. En bij VTM 2 betekent geluid je dood in de tv-première van A Quiet Place Day 1. Vanavond bij VTM en VTM 2.
17: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Net als altijd, herhaalt de geschiedenis zich opnieuw. Alleen moet je deze keer niet in fashion of haarstijlen gaan zoeken, maar in de technologie. Want Meta, het bedrijf achter Facebook, heeft deze week een nieuw product voorgesteld aan de wereld. De Muse Charm. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd, ja, een soort Tamagotchi van vroeger, maar dan AI bestuurd. Maar dat is eigenlijk zot hoe trends toch blijven terugkomen. Hè? Het verschil is wel, of ja, het verschil tussen die Muse Charm en de originele Tamagotchi is dat die Muse Charm wel echt bedoeld is om constant een AI... om constant een AI-assistent in je zak te hebben. Dus die Tamagotchi, ja, was eigenlijk puur om te spelen. Maar die Muse Charm is echt wel van... Ah, ik wil een vraag stellen. Ik pak de Muse Charm, ik stel hem een vraag en that's it. Maar geloof mij, dat zal wat geven op scholen, denk ik. Normaal zal die ook net voor de feestdagen beschikbaar zijn. Dus als je kinderen hebt, bereid je maar voor op heel veel gezaag deze winter.

0: But I try, I try.
1: You didn't, you did not sign up for this.
0: Yeah, I try, I try.
1: En ik had het zo net over de AI Tamagotchi van Meta. Want Simon uit Tongeren heeft daarop gereageerd en die zegt... De jeugd is al lui genoeg, van mij krijgen ze geen AI Tamagotchi. Oh, Simon toch, oh, arme die kinderen. Kimberly zegt, ik weet niet wat ik van al die AI moet denken. Misschien als ze een beetje ouder zijn. Ja, dat snap ik ook wel, Kimberly. Maar Mark Zuckerberg had wel duidelijk aangegeven dat hij voor oudere mensen was bedoeld. Voor mensen die niet constant op een smartphone willen zitten. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè. Als jij iets hebt en de kinderen zien het, dan willen ze het ook meteen. Dus heel veel geluk en succes.

0: Fast and Furious 7. See You Again. Van Charlie Puth. En Wiz Khalifa. Leek eigenlijk ook het perfecte einde voor de reeks, hè? Maar ja, je kent Hollywood. Zolang het geld oplevert, gaan we de koe blijven melken, zeggen ze. En ondertussen mogen we ons al verwachten aan Fast and Furious 11. Wel in 2028, pas maar. Als je weet dat de reeks in 2001 is begonnen, ja, is het volgens mij wel toch een beetje genoeg geweest. Hè? Ze zeggen wel dat het nu officieel de laatste wordt, maar dat zien we dan wel nog. One last time, zoals Ariana Grande zou zeggen, die trouwens hoort na het nieuws van 6.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: 1 over 6. Goedenavond. Het nieuws krijgen van Bart.
5: Goedenavond. Een steekpartij in Borgerhout bij Antwerpen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. 1 van hen is in levensgevaar. De verdachte is nog op de vlucht. Meer informatie is er voorlopig niet. Over een half uur komen de 3 Vlaamse regeringspartijen opnieuw bijeen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Collega Rob van Herk.
6: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken, maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
5: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie.
7: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
5: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airline vlucht van naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een open luchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. De Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de Ierse Voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden.
0: Ach, zalig. Kan niet wachten. Er staan momenteel 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de Brusselse buitenring. Daar moet je nog altijd 10 minuten bijtellen tussen Leonard en Tervuren, 4 armen. En op de Brusselse binnenring ook een kleine 10 minuten extra tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, 4 armen. Dan op de E19 richting Brussel moet je een dikke 5 minuten bijtellen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En uiteindelijk op de E411 richting Brussel moet je ook 5 minuten extra rekenen tussen Jezuseik en Oudergem. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file verliest. Lies je daar normaal minder dan 5 minuten.
8: Music. Karim Kiriambico.
0: Je krijgt zo meteen een kleine recap van wat je hebt gemist bij Q de voorbije week. Maar dat is voor na Ariana Grande.

Louis Assonza. En Willy William, zoals hij het zou zeggen, hè. Met deze nieuwe hit. My oh my. En waar zat jij voorbij woensdag? Want het is tijd voor een kleine recap. Misschien zat jij net als ik helemaal tegen je radio geplakt voor Yes Day van Vincent Virus. Want ik weet niet of je het nog weet, want net als de kerstman maakte hij de dromen van tal van luisteraars waar door op alles yes te zeggen. Die actie is helaas wel afgelopen, maar op één van die dromen kunnen wij nog altijd yes zeggen. En hoe dat precies in elkaar zit, ontdek je na Bebe Rexha en Faithless met New Religion. En eerst deze classic van The Callin'.

0: En faithless met New Religion.
1: Vincent Live, Yes Day.
0: Dus woensdag hebben we samen met jou Yes Day gevierd. Samen met jou en Vincent. Een dag waarop Vincent op alles yes zei. Waaronder ook op de vraag van luisteraar Nathalie.
2: Het is hier super spannend. Ik sta hier in het midden van de wei naast Nathalie en haar twee kinderen. Nathalie die heeft een grote droom die ze in vervulling wil doen gaan. En we gaan dat gewoon doen. Ik zou zeggen, doe jullie blinddoeken maar af en kijk eens heel goed achter jullie.
3: Heel schoon en heel mooi van.
2: Jullie gaan zo dadelijk een ballonvlucht maken. Hadden jullie dat verwacht?
3: Nee, eigenlijk echt niet hoor. Dat was echt een droom van mij, een bucketlist, ook echt.
0: Ja, dat is toch prachtig hè. Nathalie wou haar kinderen bedanken voor de steun tijdens haar borstkankerbehandeling. En ja, ze vroeg aan Vincent, kunnen wij een luchtballonvaart cadeau doen aan mijn kinderen? En natuurlijk zei Vincent, yes! Maar, zoals ik zei, de actie is al afgelopen, maar wij kunnen daar nog altijd yes op zeggen. Want je kan nog altijd jouw vlucht reserveren voor onze Q-luchtballon via de Q-web of qmusic.be. En ik zal zeggen, zeker met zo'n fantastische nazomer, echt de moeite waard. Go for it!
1: Q! Eén popartiest. Eén wereldstad.
4: Los Angeles.
1: En twee tickets.
4: Yes.
1: Met jouw naam erop.
5: Let's go!
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuades. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
6: Q-music.
1: Q. With you.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Q. Q-music.

Nieuw in onze playlist, Jamie Miller en Baby Doll. Ook de sterkste stijger in de Q-top 40 deze week. Q-music. En zoals u misschien wel weet, zat iedereen van Q en DPG gezellig samen op ons jaarlijks personeelsfeest gisteren. We hebben heerlijk gegeten en dan nog eens mogen genieten van optredens van Doreen Matthijs. Inderdaad, ons Doreen, maar ook de Romeo's en zelfs Pommelien Thijs. En pas op, dat was fantastisch goed, hè. Maar ik had er heel graag de mannen van Bazaar bij gezien. Helaas, maar daarom krijg je ze nu van mij met Begin Opnieuw.

Pharrell Williams, T.I. en Robin Thicke met Blurred Lines. Is ook zo'n lekkere bouncy tune, hè? Ik zou kunnen blijven gaan, maar kijk, ik zal hem wel moeten afronden. Want het is iets over 6:30 geworden en ik moet een kleine update geven over het verkeer. Er staan momenteel 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de E411 richting Brussel. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Jezuseik en Oudergem. En dan op de Brusselse buitenring nog 2 files. Eentje tussen Leonard en Tervuren, 4 armen van 10 minuten. En op de Brusselse binnenring dan 6 minuten vertraging tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, 4 armen ook. Als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig wel minder dan 5 minuten.

0: weken geleden draaide New Music Friday helemaal rond deze vrouw, Miley, en haar nieuwe hit Bass Persuade. Maar Taylor Swift zag dat en dacht, hold my beer. Want gisteren liet ze de wereld zien hoe je New Music Friday aanpakt like a pro. Want in plaats van één nieuwe song bracht ze er maar liefst vier uit. En één van die vier is ook deze week's Q-topschijf geworden. En welke van die vier precies vertel ik je na David Guetta en Jennifer Lopez.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Bon Jovi en Keep the Faith. En dat is ook exact wat de Swifties de voorbije maanden hebben gedaan. De hoop hoog gehouden. En ja, het heeft duidelijk geloond, want na maanden stilte heeft Taylor Swift die stilte gisteren eindelijk doorbroken. Met 4 nieuwe nummers. Cleveland, Pink Clouding, Babylon of Babylon en Patient Zero. Patient Zero was eigenlijk de initiële release, maar ze dacht van, weet je wat, in plaats van 1 nummer, ik doe er gewoon nog 3 bij. En de videoclip van die laatste hit van die Patient Zero zal morgen ook live in première gaan op de VMA's in LA morgen. Of ja, bij ons is dat maandagnacht, dus als jij een Swiftie bent en je wil heel graag die videoclip in première zien gaan, wakker blijven. Dat is de boodschap, want dat zal waarschijnlijk tussen 1 en 3, 4 uur 's nachts zijn. Dus ja, je weet aan wat je kan verwachten. Maar dus die laatste hit, Patient Zero, de initiële release. De hit die morgen in première gaat op de VMA's, is ook sinds gisteren jouw Q-topschijf geworden. En die krijg je van mij nu helemaal voor niks.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey, it's Taylor. And you're listening to my new song, Patient

Reggie met Where Did You Go? En geen idee waar jij nog naartoe gaat, maar ik ga nog richting de fitness. Een goede weekendsessie, dan goed slapen en morgen eindelijk mijn rommelmarsje doen. Ik kan al niet wachten. Maar don't you worry, ik laat jou wel niet helemaal alleen achter, want de avond is nog maar begonnen en die mag je zo meteen verder zetten met de persoon die gisteren de show stal op ons personeelsfeest. En nee, ik heb het niet over Pommelien Thijs, maar Dorien Matthijs. Vanaf 7 uur is zij jouw gezelschap bij Q. Maar voor ze mij hier buiten shot, krijg je van mij nog één hit te horen. Dit is Sienna Spyro met The Great Expectation. Een heel fijn weekend.

0: Goedenavond, 1 over 7 en Bart heeft het nieuws.
1: Goedenavond. Een steekpartij in Borgerhout. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. 1 van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten 2 personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn 2 metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de Lacroix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden.
0: En op dit moment 3 files op onze snelwegen waar het iets trager gaat en je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring 9 minuten erbij tussen Leonard en Tervuren 4 Armen. Op de binnenring ook eentje tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren 4 Armen 6 minuten erbij. En dan nog tot slot richting Brussel op de E411 8 minuten erbij tussen Jezus Eijk en Oudergem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
0: Hey labba, daar zijn we weer om de zaterdag.

0: Shakira. En Burna Boy. Met Die Die. En daarmee is het startschot voor vanavond gegeven. Hallo, hallo. De eerste zaterdagavond van de herfst. Dat is waar we beland zijn. Dus ik dacht, wat als we er hier zo'n hele gezellige bedoeling van maken? Voilà, zie, haardvuurtje erbij. Een dekentje erbij. Een theetje erbij. Even chillen. Ha. Oké, nee, mopje. Dat is helemaal niet wat ik dacht. We gaan er hier een goede dikke lap op geven vanavond. Dit is Castle on the Hill bij Q.
1: When I was 16,

0: 54 Ultra met Talk to You. En nu we toch aan de babbel zijn, moet ik iets bekennen. Want vanavond is het toch met iets kleinere oogjes dan gewoonlijk. Het is te zeggen, het is een stevige nacht geweest. De verklaring daarvoor, het was gisteren personeelsfeest. Mijn allereerste personeelsfeest ooit. En meteen ook eentje waarop ik zelf mocht zingen als deel van de DPG Party Band. Met deze song ben ik erin gevlogen. Dichterbij. Een dik feestje hebben we ervan gemaakt. Maar zo zingen voor collega's en mensen die je kent, ja, dat is toch veel spannender dan voor compleet onbekenden. Dus, what a night gisteren. En als kers op de taart kwam ook nog eens deze straffe madame.
1: Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal.
0: Pommelie Thijs. En nog nooit heb ik ons Pommy van zo dichtbij gezien. Op de allereerste rij, dus een meter van mij stond ze. En ook dat is de reden van de korte nacht. Ik heb hier vanavond ook twee special guests meegebracht die de toon gaan zetten op jouw zaterdagavond. De ene is een absolute hitmachine hier op Q. En de andere die is helemaal met haar Starship afgekomen. En ready voor haar Indian Summer. Ik laat ze zo op je los, maar eerst dit. Extra uitkijken als je deze dagen op de baan bent, zou ik zeggen.
2: Hey, ik ben Clementine en die grote witte L op mijn auto, die staat voor lieve help, ik moet toch eindelijk echt eens mijn rijbewijs gaan halen. Maar gelukkig gaan de Q-DJ's mij hierbij helpen.
3: Volg elke bocht in de videoreeks Hit the Road, Clay.
2: Oh, fuck. Godmiaar. Die mensen staan in mijn weg.
3: Hit the Road, Clay. Nu op qmusic.be, in de Q-app en op VTM Go.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Q. Q Music.

Alex Warren maakt morgen een tijdelijke carrière-switch. Want hij gaat voor één dag niet bezig zijn met bangers schrijven. Nee, morgen gaat hij de VMA's, de Video Music Awards...

0: 1 over half 8. De zon die gaat kopje onder op dit moment. Meer hete schijven zijn opkomst, maar eerst even naar de snelwegen. Want daar staan nog steeds 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staan allebei op de Brusselse ring. Op de buitenring 6 minuten erbij tussen Leonard en Tervuren Vierarmen. En op de binnenring liever ook 5 minuten tussen Wezenbeek Ophem en Tervuren Vierarmen. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten. Q sounds better with you.
1: Dorien Matthijs.

There is nothing holding me back. Dat dacht ook Anne uit Tienen. Die is deze avond al volop bezig met haar Halloween-decoratie uit te halen. En ze is niet de enige, hoor. Ik zie hier allerlei pompoenen al opduiken in de Q-app. En dat terwijl ik nog volop in die nazomerse Indian Summer zit, want zo heet dat dan. Ja, die gaan we ook echt krijgen, hoor. Er komen volgende week nog eens temperaturen tot 28 graden aan. We gaan het er dus nog eens goed van kunnen pakken, die laatste week van september. Pascal uit Halle die is in de croque-monsieur gevlogen, zie ik. Smakelijk daar. En Evi is op weg naar een housewarming. En Stijn die stuurt eindelijk. Mijn werkdag zit erop en nu kan het weekend hier echt beginnen. Alwel Stijn, we gaan het hier laten knallen. Wat brengt jou zaterdag of heeft hij al gebracht? Drop het even in de Q-app. Robert Miles is dit met Children.

uur alles behalve een silent treatment, want straks hoor je dit muzikale duo. Lucas en Steve, maar dan met een gloednieuwe hit van deze heren. Maar eerst, hè. Eerst even het leukste moment van de week vieren. Ah ja, het zal wel zijn. Het is weekend, het is zaterdagavond. De zon is net kopje onder en de avond is jong, hè. Dus tijd om alles eruit te schreeuwen wat eruit moet. Op deze van Banners, Someone to You.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig. En ja, het putten stuurt dat ze er een zalige zaterdag heeft op zitten. Dagje Walibi met de kindjes heeft ze gehad en nu op de terugweg met Q op de achtergrond. En ja, dat wordt een terugweg waarop jij kan meebeslissen welke hit ik draai.
1: Battle of the Bangers.
0: Want straks gooi ik weer twee platen een genadeloos duel in. Jij beslist welke van de twee platen ik draai. En welke zonder pardon moet vliegen. En wel zo. Dat is dus voor na 8 uur. En voor na Dua Lipa met het anthem van vanavond. Dit is

0: 8 uur. Hele goede avond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Een steekpartij in Borgerhout. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan. En daarbij raakten 2 personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar. En een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de reuzenstoet. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. En op het WK wielrennen op de weg in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen. Ze haalt het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Barghini. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden.
0: En op dit moment nog 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring. 5 minuten extra tussen Leonard en Tervuren Vierarmen. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Dorien Matthijs.
0: Inderdaad, woep woep. De zaterdagavond krijgt wat extra schwung en een beetje peper in de soep natuurlijk. Q.

0: Cameron Whitcomb en van de Kingdom of Fear naar The Battlefield.
1: Battle of the Bangers.
0: Vanavond ben ik in het Q-hit-archief gedoken van het jaar 2011. Ik heb die schuif eens opengetrokken. En wat mag de sound van jouw zaterdagavond worden? Graag deze. One Direction door jouw speakers. Of... eerder Gauthier door jouw speakers. De keuze die ligt volledig bij jou. En wel vanaf nu, want de stemming is bij deze geopend in de Q.

0: Katsai, An Animal. Welke banger mag ons muziekduel winnen voor jou? Die van One Direction of die van Gauthier? Jasmin uit Ieper die stuurt... Oei, Doreen, maar ik wil dat ze alle twee doorgaan. Ja, Jasmin, er moeten harde keuzes worden gemaakt soms. Zeker vanavond. En het is beslist ondertussen. De winnende banger die staat hier klaar in de startblokken. Q!
1: Eén popartiest. Eén wereldstad.
2: Los Angeles.
1: En twee tickets. Yes. Met jouw naam erop.
2: Let's go.
1: Zet jezelf op de Q-guestlist van Miley in L.A. en ontdek haar nieuwe album Bass Persuade. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
2: Q-music.
1: Q. Sounds better with you.
3: It's playtime.
2: Easy Toys.
4: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
5: Q-music.

Thomas Gray en zijn Rumors. Hoe zit het met de sfeer in de Q-app? Ine is haar garage aan het klaarzetten voor een rommelmarkt morgen. En ze zegt erbij, oh Dorien, ik snap echt niet hoe ik ooit aan al die spullen ben gekomen. Wat een mens toch bijhoudt, hè? Dylan uit Vilvoorde die heeft de volumeknop helemaal opengedraaid op zijn terugrit van het werk. Heel weekend is hij van wacht. Maar geen paniek, Dylan, we got you. Tot middernacht gaan we hier door met knallen ook. Timo straks staat voor jou klaar. Chloe uit Beveren die is dan weer op weg naar de cinema. Movie night date staat er op de planning bij haar. Zeg, wat is zowat de vibe op jou zaterdagavond? Laat het gerust even weten. Ondertussen hebben wij hier ook een date. En wel met

0: Een klein muzikaal raadseltje. Er staat hier iemand klaar met vuurwerk. En het is niet Camille. Maar ik ben dus wel op zoek naar een vrouwelijke artieste. Ze komt er zo aan.
1: Dorien Matthijs.
0: Eerst Becky G, die zegt sorry papi. Oh.

0: En dat het hier bij Q vonken kan geven, dat is zeker dat. Je kan zelfs op onze kosten een party in de USA gaan houden. Zo eentje. En dat met ons smiley erbij. Want Vincent Live die kan jou op de Q guestlist zetten naar ons Miley in LA. Ze komt eraan, Miss Miley, na de Bausa en 5 Seconds of Summer.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: of Summer. Maak daar maar een volledige week summer van. Want ik heb al eens vooruitgekeken. Ja, dat ziet er keigoed uit, hè. Tot 28 graden wordt het de komende dagen. Karen uit Isegem had het ook al doorgestuurd. En die zegt, allee, nog één keer de bikini bovenhalen. Dus het is dat, that's the spirit. Een najaar kan dus nog mooier worden. Want wat denk je van een tripje LA met jouw plus one naar Miley? Luister daarvoor zeker vanaf maandag naar Vincent Live.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Miley stelt haar nieuwe album voor, Bass Persuades. En hier is de titeltrack ervan.

aan bij Q. Het is 9 voor 9, dus straks geef ik de fakkel weer door. Het is te zeggen, opnieuw door aan Q-DJ Timo. Is hij checken of hij nog wakker is? En anders gaan de Black Eyed Peas hem hier wel wakker schudden. Pump it nu!

0: ondertussen terug in ons midden. QDJ Timo, hallo.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Zeg, allereerste vraag. Leef jij nog na gisteren nacht?
1: Dat is de eerste. Dat is een ondervraging.
0: Ja, het is bijna een ondervraging, ja.
1: Ik leef nog, ja. Affirmatief.
0: Dat is goed, want even kanttekening. Gisterenavond was het personeelsfeest. Mm-hmm. Timo is na middernacht nog toegekomen.
1: Ja, ik had nog show, hè, op de radio.
0: Exact. Ja. Het was toen al stevig en toen kwam jij. Toen ging het nog meer level up.
1: Ja, dat is echt.
0: Ja. Weet je nog wat het laatste is wat ik bijvoorbeeld heb gedaan op het personeelsfeest voor ik naar huis ben gegaan? Ik weet niet of je dat nog weet.
1: Wacht, hè. Ik ben vrij snel in de pinten gedoken, moet ik wel toegeven. Wacht, hè.
0: Maar je bent
1: wat
0: ook
1: jij nog hebt gedaan?
0: Je bent ook nog de lucht ingegaan als een dolfijn op Midnight Sun.
1: Ja.
0: Dat is het allerlaatste wat ik heb gedaan. Jou in de lucht gehoffen, mee met andere mensen natuurlijk.
1: Ja, dus zo opeens pakken 8 mensen mij op als Sarah Larsson aan het spelen. Allee, dus het was een liedje van Sarah Larsson. Iedereen pakt mij opeens op en zo als een dolfijn in de lucht eigenlijk weliswaar. Dat is heel speciaal.
0: En toen ben ik vertrokken, maar het is van Orwaaien, hè. Jij bent pas om 4:30 naar huis geraakt.
1: Ja, inderdaad. Met de taxi. Ja.
0: Oh, oké. En om 10:00 terug op post voor de Q-top 40.
1: Klopt als een bus, ja.
0: Ja, maar het is nog niet gedaan, want tot middernacht sta je gewoon weer paraat.
1: Ja, het is een dubbele shift vandaag. Ik ben ook niet meer naar huis gegaan, dus ik heb gewoon echt... Ik heb een zetel gezocht hier in het gebouw van Q-Music.
0: Ja, klopt, want ik heb je auto op de parking zien staan.
1: Ja. En ik heb gewoon even een paar uurtjes gelegen in de zetel.
0: Dus
1: heel
0: jij hebt hier gewoon even geslapen.
1: Ja.
0: Oh, wat een rocksterleven, Timo.
1: Goed, hè? Ja, ik heb er keiveel goesting in vanavond ook.
0: Wel, dat is het voornaamste. Zeg, Timo, komt sowieso goed, hè. Slapen, dat is voor na het weekend. Ik laat jou achter de knoppen met deze bemoedigende woorden.

0: Goedenavond, 9 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw bijeen over de voor de begrotingsbesprekingen. Ze moeten op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De tijd dringt, want maandag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Collega Rob van Herk.
2: Ze zitten nu wel samen en ze gaan waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes door. Maar dat akkoord dat is echt niet voor vandaag. Daarvoor zitten ze echt nog niet in een landingsfase, om het zo te zeggen. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan. En dan zal het voor morgen zijn de laatste mogelijke dag.
1: In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat erom de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Op het WK wielrennen op de weg in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Cassiania Wiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20e op meer dan 8 minuten.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
1: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden.
0: Dankjewel, Bart. En goed nieuws, er staat geen enkele file meer op onze snelwegen.
4: Dit is het weekend van Q. Met nu...
0: Oh la la, extra peper in uw gat. We schakelen een versnelling hoger op je zaterdagavond. Fijn dat je erbij bent. Dit is Afrojack.

echt zo'n goede amazing hit die je altijd vrolijk doet voelen eigenlijk. Ik heb hem 2 jaar geleden nog live horen zingen in Nederland. En als dit liedje dan begon, dat was echt episch. GT, oftewel Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Daarmee is het bijna 9:10 op je zaterdag. Q-music. Een heel erg goede avond. Fijn dat je Q-music hebt opgezet. Dat is natuurlijk de enige juiste keuze die je kon maken. Het is vandaag 26 september en je hebt waarschijnlijk al een hele lange dag achter de rug. En we staan nu pas aan het begin van die zaterdagavond. Voor Luna uit Eekhout is die gevuld met een feestje in Brussel. Daar gaat ze vanavond nog naartoe, zegt ze. Giel, die staat aan te schuiven in Frituur. Q-music staat daar ondertussen ook op. Dat is goed. Smakelijk eten, Giel. Nog heel veel andere berichten. Je bent duidelijk niet alleen wakker. In deze show kan je nog tot en met middernacht cinematickets winnen. Die gaan we zo meteen al weggeven. En je kan vooral de hele avond lang bellen, bellen, bellen. Gewoon omdat het gezellig is. Ons telefoonnummer is het volgende: 0800 56 090. Ik herhaal, 0800 56 090. Kan je gratis naartoe bellen om het te hebben over jouw avond of iets anders als je gewoon eens een babbeltje wil doen ofzo. Je bent welkom. 0800 56 090. Ondertussen Bruno Mars.

0: Bruno Mars en On My Soul. 0800 56 090, daar kan je de hele avond opbellen. Dat is volledig gratis, dat nummer. Milan uit Aalst, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, Milan uit Aalst. Jij hebt een stukje afgelegd met de wagen vanavond naar Gent, maar het valt een beetje tegen.
1: Ja, dat klopt. Ja, best dat wel. Ik ging met mijn vriendin naar een crime night in een theater in Gent. Uh-huh. We komen daartoe met nog een tiental andere mensen, maar de poort bleek dicht te zijn.
0: Oei.
1: Na een goeie 20 minuutjes toch naar een andere ingang zoeken, op de telefoon bellen naar het nummer die niet oppakte, kwamen we tot het besef dat iedereen een e-mail had gekregen dat het verlegd is naar februari.
0: Oh my god. Februari 2027 dan, dus echt volgend jaar gewoon.
1: Ja, echt volgend jaar. Ook allemaal mensen uit West-Vlaanderen die dan zeiden, goed einde jaar. Tot volgend jaar.
0: Oh my god, dat is. Maar hè, is dat dan in jullie spam terechtgekomen?
1: Ik denk het wel, want ik heb er alleszins geen melding van gekregen. Dus dat is wel een jammer, maar ja, niks aan te doen. Hè.
0: Ja, kei spijtig, maar heb je dan wel een andere date geregeld voor vanavond? Of ga je nog iets leuk doen dan?
1: Ik ga bij mijn zus op bezoek, de baby gaan bezoeken.
0: Oh, dat is ook tof.
1: Ja, voilà, inderdaad. Dus we weten weer wat te doen vanavond.
0: Oh, Milan, misschien nog even een crime night. Wat is dat exact? Ik weet er nog nooit van gehoord eigenlijk.
1: Mijn vriendin heeft het uitgelegd. Dat is een theatervoorstelling over een moord. Of over moorden, dacht ik. Dus, waar dat je zelf van alles in kunt doen, blijkbaar. Dus wel iets interessants.
0: Ah, oké, een beetje interactief. Hè? Maar ja, tegen volgend jaar gaat alles al verjaagd zijn misschien ook. Hè? Al die zaken die daar behandeld worden. Oh my god, wat een verhaal, Milan, jong. Ja, dan alvast heel veel plezier en succes volgend jaar in februari. Hè. Geniet alvast van je avond dan.
1: Ja, dankjewel. En jij ook, hè.
0: Dankjewel, groetjes aan de baby.
1: Ja, salut.
0: Dag, Milan uit Aalst. Bye-bye.

0: Fred Legrand en Put Your Hands Up for Detroit. Bijna 20 over 9, een hele goede avond. Je luistert naar Q-Music met nu een beetje AI-nieuws. Ja, je weet het, AI dat wordt een beetje belangrijker in ons leven. Elke dag. Je kan dat voor van alles gebruiken om dingen op te zoeken. Om stel iets samen te vatten voor school of werk. Maar sinds kort bestaat er ook een AI-assistent voor oudere mensen. Het heet Kletsy. Wat een goede naam. Kletsy. En dat is eigenlijk om de eenzaamheid bij ouderen een beetje tegen te gaan. Ik vind dat echt een heel goede uitvinding wel. Want dat is een groot probleem, hè. 1 op 4 ouderen voelt zich echt alleen. VRT Nieuws is dat vandaag ook gaan testen, die nieuwe AI-tool. Dus dat is eigenlijk gewoon een nummer waar je naartoe kan bellen. En die weet dan wie jij bent, hè. Je moet dat voorhand allemaal invullen. En dan babbelt hij dus met jou, alsof dat gewoon een vriend of een vriendin is. Ik moet wel zeggen, ik denk dat er nog een beetje werk is aan de AI-tool. Ik zal je zo meteen eens even een fragmentje laten horen van een gesprek tussen Simon, dat is een bewoner van een bejaardentehuis, en zijn AI-assistent. Dat liep niet helemaal goed.
1: It's playtime.
2: Easy Toys.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: zo leuk, hè? Shakira en zo. Zeg, er is een nieuwe AI-assistent, Kletsy. Dat is eigenlijk een nummer waar je als ouder persoon naartoe kan bellen. Ook als jonger persoon, maar het is nu specifiek gemaakt voor oudere mensen. Om een gesprek te hebben. Dus die tool is een beetje ontwikkeld om eenzaamheid tegen te gaan. Want dat is wel een probleem bij ouderen. En Kletsy is zo geprogrammeerd dat die met alles kan meepraten. Hè. Dus die weet na een tijdje wel wie jij bent. Dus over jouw hobby's kan die meepraten. De bezigheden, waar je naartoe moet. Om je te helpen wanneer de bus rijdt of zo. Bij VRT Nieuws hebben ze vandaag de proef op de som genomen. Ze zijn gaan testen in een woonzorgcentrum in Peer. En zo was er bijvoorbeeld Simon, die een gesprekje had met zijn AI-assistent. Nu, ik denk dat... Allee, het is nog niet helemaal goed afgesteld, denk ik. Je moet eens even luisteren.
1: Is alles oké daar?
2: Ja, voor een ogenblik wel.
1: Ah, morgen om 1 uur, zeg je. Is er dan iets plezants gepland? Of moet je ergens naartoe?
2: Morgen heb ik mijn job.
1: Morgen een afspraak bij het jobcenter. Is dat een belangrijke afspraak voor u?
2: Jobcenter? Ik ben op een job. Ik doe een job.
0: Oh, dus Simon zegt, morgen heb ik niks opstaan. En dan zegt hij van, oh, je moet morgen naar het jobcenter. Is dat een belangrijke afspraak? Oh. Nu, ik dacht, ik ga mezelf ook eens even inschrijven bij Kletsy. Je kan 1 gratis proefbelletje doen. Dus ik heb mijn gsm even aan de radio gehangen. Normaal gezien kan ik nu dus bellen met Kletsy. Ah, wacht. Ah, potverdikke, nu werkt het dan niet. Oh, wacht, één seconde. Bel Kletsy. Het werkt dan niet, de Kletsy. Allee, geef mij nog een beetje tijd. Ik ga zo meteen nog eens proberen bellen met Kletsy. Dan kunnen we toch gezellig een beetje kletsen. Ondertussen laat ik jou niet in het gewissen. Medusa, James Carter, dit is Bad Memories. Goedenavond.

0: Anima, Ellie Goulding en Hypnotized. Het ging daarnet over Kletsy. Dat is de nieuwe AI-chatbot voor oudere mensen. Dat is dan gewoon een vriend of een vriendin waar je mee kan babbelen. Maar het is eigenlijk een robot-AI die dan terugbabbelt tegen jou om de eenzaamheid bij ouderen een beetje te verminderen. Nu, veel reactie dat er ook op binnenkomt. Goedenavond, dag Sanne.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, jij bent geen fan.
1: Nee, op zich niet. Allee, pas op, ik zeg niet dat ik er 100% tegen ben, want het is wel handig.
0: Ja.
1: Maar ik vind het eigenlijk net eenzaam als je tegen een robot moet praten om je minder eenzaam te voelen.
0: Dat is wel echt waar, inderdaad, want er zit totaal geen echt persoon achter. Maar natuurlijk, voor ouderen, ik snap wel dat het handig kan zijn als je dan gewoon vraagt van oh, hoe laat rijdt de bus of zo, en als hij dat dan juist zegt.
1: Wel, daarvoor grote fan, hè? Maar als je echt al een levensverhaal moet gaan doen of zo echt je wijk kwijt wilt, dat vind ik het toch wel een beetje jammer.
0: Ja, dat snap ik volledig. Maar er zijn tegenwoordig ook heel wat jongere mensen die hun problemen aan ChatGPT uitleggen, hè? In plaats van aan de psycholoog of zo.
1: Ja, ik heb het zelf nog nooit niet geprobeerd, dus ik heb geen ervaring. Juist omdat je zegt van als er iets is, dan wil ik liever weten tegen wie ik praat. Maar ja, kijk, als dat voor die mensen helpt, is dat een oplossing, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, Kletsy, het is wel een leuke naam natuurlijk. Het is goed gevonden, hè, Aline.
1: Ja, dat zeker wel.
0: Zeg, Sanne, dankjewel. Nog één vraagje. Ben je toevallig fan van Jason Derulo?
1: Gewoon neutraal. Ik hoor hem wel graag.
0: Oké, dat is goed. Ja, zometeen het beste nummer dat Jason Derulo ooit gemaakt heeft. Die krijg je na Take Me Back. Salut, fijne avond.
1: Fijne avond. Timo Pirella.

0: een van de beste hits die hij ooit gemaakt heeft, toch? Uit 2015, One, Two, Want Me.
1: Wie is het?
0: Dat was Jason Derulo. Zeg, zometeen kan je iets winnen bij Q-Music. En met iets bedoel ik een heel gezellige avond in de bioscoop. Je kan bioscooptickets winnen zometeen. Want elke zaterdagavond spelen we Wie is het? Het is een simpel spelletje. Ik ga één luisteraar vanavond benoemen tot BV. Dus een BV. Ik stuur die persoon dan een berichtje in de Q-app en ik zeg van jij bent vanavond deze BV, een persoon die wij allemaal kennen. Maar je mag dat tegen niemand zeggen, dus niemand weet wie het is. En jij mag dan thuis inbellen met drie ja-nee-vragen. En als je kan raden wie dat de BV in kwestie is, dan win je cinematickets. Zo simpel is het eigenlijk, het is een heel leuk spel. Dus ik ben vooral op zoek naar iemand die vanavond de BV wil zijn, die een beetje tijd heeft. We weten natuurlijk nooit hoe lang dat het spel gaat duren, wanneer dat geraden gaat worden. Dus als je graag wil meespelen, stuur dan nu Wie is het in de Q-app. Want ook als je de BV speelt, dan krijg je cinematickets. Dat is fijn, hè? Er zijn veel leuke films die op dit moment spelen. Dus dat is wel een leuke prijs om te winnen. Wie is het in de Q-app? En ik vuur ondertussen nog dikke schijven op je af, zoals dat moet op een zaterdagavond. De Ja Ja Ja's en Head Will Roll. Nu in de Q-app. Wie

0: was afgelopen week onze Q-topschijf. DJ Godja, Jason Derulo en Mi Chico. Ik vind het een tophit. Ik vind alleen dat het veel te kort is. Het is minder dan 2 minuten lang. Zo'n leuke vibe zou voor mij dubbel zo lang mogen duren eigenlijk.
1: Wie is het?
0: We spelen Wie is het bij Q. Daarin benoem ik 1 luisteraar vanavond tot BV. Maar enkel die luisteraar weet wie hij of zij is. En jij mag dan inbellen op het nummer 0800-56-090. En je mag dan raden wie het is door 3 ja-nee-vragen te stellen. Robbie uit Melle, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, hoe was jouw zaterdag al?
2: Heel veel werk thuis.
0: Oh, wat heb je moeten doen?
2: Ja, onderhoud in de tuin en zo.
0: Oh, oké, dat hoort erbij. Heeft het zonnetje bij jou geschenen vandaag? Want het was op sommige plekken wel, sommige plekken niet.
2: Het was eventjes bewolkt, maar voor de rest van bakjes.
0: Fantastisch. Ideaal om in de tuin te werken dan. Robbie, vanavond ben je even niet meer Robbie. Vergeet die naam. Je bent wel een BV. Ik heb jou net de naam doorgestuurd in de Q-app. Ken je hem of haar?
2: Toch wel, ja.
0: Oké. Ben je fan van hem of haar?
2: Niet per se, maar kan hem of haar wel appreciëren.
0: Oké, dat is heel goed. Voilà, ja, nu gaan we dus gewoon beginnen met ons spelletje. Je kan cinematickets winnen vanavond als jij kan raden welke BV Robbie uit Melle vanavond is geworden. Dat doe je door in te bellen op het nummer 0800-56-090. Even kijken. Dag Thalia, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo, dag Thalia. Ja, jij bent de eerste, dus je gaat al meteen vragen moeten stellen die heel belangrijk zijn eigenlijk. Je mag eraan beginnen. 3 ja-nee-vragen. Start de tijd.
3: Is het een man of een vrouw?
0: Het is een ja-nee-vraag, dus het moet één van de twee zijn, hè, Thalia?
3: Ja, is dat man?
2: Nee.
0: Een vrouw.
3: Is het iemand als sport doet?
2: Nee.
0: Ja, nu is het, het is nog veel, veel keuze natuurlijk over, hè. Misschien moet je een andere branche proberen waarin BV's bekend zijn.
3: Is het thema dat veel op tv komt?
2: Ja.
0: Oké, voilà. Een tv-figuur. Een vrouwelijk tv-figuur zoeken we. Je hebt je 3 vragen gesteld, dus je mag een gokje wagen, beste Thalia. Ja, moeilijk hè, als je dat zo op on the spot moet doen, ik snap het wel. We hebben de hele avond, Thalia, neem uw tijd hè. Allee, Een tv-figuur, een vrouwelijk tv-figuur. Wie zou het, Is er zo iemand waar je zelf van bent of die je geregeld op tv ziet?
3: Ja, ik weet niet.
0: Nou, maar Thalia, zo gaan de tickets zeker niet naar jou komen, hè?
3: Ja, ik weet het.
0: Mijn muziekskin is zelfs al gedaan. Een vrouwelijk tv-figuur. Geen sportvrouw. Ja, ofwel doen we voor de eerste keer ooit in dit spel geen gokken.
3: Ja, dat kan ook.
0: Maar ja, dat is zo spijtig, Thalia.
3: Ja, ik weet het.
0: Is er geen enkel figuur dat in jou opkomt? Ah, wel, denk er anders nog even over na en dan komen we na dit liedje terug. En als het dan fout is, dan bel ik iemand anders. Is het goed?
3: Oké.
0: Denk er even over na. Tot zo.
1: Ja.

0: hebben vanavond luisteraar Robbie aan de lijn. En Robbie is veranderd in een BV. Ja. Ja, je bent er nog altijd, Robbie, dat is goed. En het is aan jou om te raden welke BV Robbie is geworden. Dat mag je doen door ja-nee vragen te stellen.
1: Wie is het?
0: Dat mag je doen door dus ja-nee vragen te stellen. En als je er drie hebt gesteld, drie vragen, dan moet je een gokje wagen. Oei, oei, oei. Even kijken. Ben jij er ook nog altijd, beste Thalia?
2: Ja, ik ben er.
0: Oké, dat is goed. Ja, je hebt net lang moeten nadenken over wie het zou kunnen zijn. Misschien nog even herhalen wat we al weten. Het is dus een vrouw, het is geen sportvrouw en het is wel een tv-figuur. Je hebt nu net 3 minuten de tijd gehad om na te denken over een antwoord. Dus bij deze mag je dat ook geven. Wie denk jij dat het is?
2: Eline de Munk.
0: Eline de Munk.
3: Min.
0: Oh, het is niet juist. Dankjewel om mee te spelen, Thalia. En nog een heel fijne avond.
2: Ja, voor je hetzelfde.
0: Dag, bye bye. Even kijken. Een hele goede avond. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Wendy.
0: Ah, dag Wendy. Goeie avond. Wendy, jij wilt ook graag meespelen voor Cinema Tickets?
4: Klopt.
0: Oké, okay, keigoed. Jij mag 3 ja-nee-vragen afvuren.
4: Is het een actrice?
3: Ja.
4: Is het een
3: Nee. Ja, wel, ja. Eerlijk wel.
0: Ja.
3: Eerlijk wel.
0: Het zit er zo wat tussenin, dat kunnen we zeggen. Hè? Een beetje van alles.
3: Het zit er wat tussenin, ja.
4: Is het iemand die bekend is op PTM?
3: Ja.
0: Oeh, oké. Okay. Oh, wacht, ik start hier aan het foute muziekje. Je hebt je 3 vragen gesteld, Wendy.
4: Ja.
0: Dus dat is al, dat komt wel dicht in de buurt. Het is een actrice, een presentatrice en bij de VTM. Wat denk je?
4: Is het Laura de Tesoros?
3: Helaas niet.
0: Oh, dat is nu wel spijtig. Laura de Tesoros, maar ik snap het wel. Wel een goede gok. Is dat een actrice ook? Ja, hè? Een beetje, hè?
4: Ja, ik denk het ook. Die is een
0: familierol dat je speelt. Ah ja, dat is waar. Ah, Wendy, sorry, dankjewel om mee te spelen.
4: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond nog, dag. Ja, als je zelf wil meedoen, 0800-56-090. Daar moet je nu naartoe bellen. We spelen zo meteen verder. Eerst nog Lost Frequencies. Dit is Live It.

0: vannacht op Q-Music met zijn eigen show. Lost Frequencies.
1: Wie is het?
0: We zijn aan het raden wie Robbie vanavond is, welke BV hij is. Jij mag meeraden door ja-nee-vragen te stellen. Je kan inbellen op het nummer 0800-56-090. En misschien nog eens even kort overlopen, Robbie. Weet je nog wat er allemaal al gezegd is?
2: Bekend TV hier.
0: Ja.
2: Het is een vrouw.
0: Ja, het is een vrouw. Het is geen sportvrouw, dat weten we ook al.
2: Geen sportvrouw, niet klopt.
0: Ja.
2: Wat is er nog gezegd?
0: Actrice is al gezegd.
2: Actrice, dus, presentatrice.
0: Ja, actrice, presentatrice. En ze is gelinkt aan de VTM. Dat weten we ook al.
2: Gelinkt inderdaad aan de VTM.
0: Voilà, oké. Okay. Kijk, dat is al redelijk gericht. Twee gokjes die al gewaagd zijn. Dus, Eline de Munk was het niet. En Laura Tesoro is het ook niet. Goed, heel veel gebeld op onze lijnen. Even kijken. Olivier, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo Olivier, hoe was jouw dag?
3: Goed, net gedaan met werken dus.
0: Oh, fantastisch. Ben je nu onderweg naar huis dan?
3: Ja, we zijn onderweg. Want mijn vrouw is aan het rijden en zij aan het vermoeden, dus vandaar dat ik bel.
0: Oké, maar dan gaan we meteen over naar de orde van het spelletje. Je mag drie aan E-vragen stellen.
3: Oké, speelt ze in familie?
2: Nee.
3: Miljarden.
0: Daar gaat het al.
3: Dat gaat het al, ja, inderdaad. Is haar man ook bekend?
0: Nee. Wacht, ik ga nog één keer dubbelchecken. Wacht. Hè.
3: Ja.
0: Secondje. Nee, niet bekend.
3: Heeft ze een telenovelle gespeeld?
2: Telenovelle? Moet ik zelf
0: Nee. Nee. Wacht, ik ga het ook nog eens dubbel checken, maar wacht, want ik heb hier vorige week al foute info gegeven en dan was iedereen kwaad op mij. Wacht. Het antwoord is... Ja, als gastactrice. Jawel. Dat is misschien wel een belangrijke... telenovelle. Gastactrice.
3: Ja, nu kijk ik naar mijn vrouw, wat er zit hier.
4: Ik weet het niet.
3: Mag ik ook 5 minuten wachten om te antwoorden? Nee, zeker.
0: Oh, als ik dat iedereen ga laten doen, ja.
3: Nee, ik ga direct zeggen. Ik kom zich niet.
0: Stel je voor, dus gewoon denk eens even naar een tv-figuur, een vrouw die je vaak op VTM ziet voorbijkomen.
3: Ja, dan ga ik Dina Tersago zeggen.
0: Oh, dat is niet juist. Maar ik snap het wel volledig. Ik snap het wel echt volledig. Dankjewel om mee te spelen. Fijne avond nog. Yo, bye-bye. Oh ja, er wordt hier nog veel gebeld. We zullen nog één iemand even proberen. You never know. Hallo, goedenavond. Dag, Brian.
5: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, zeg, heb je alles al gehoord op de radio?
5: Door te bellen ben ik denk ik een stukje heb ik het niet gehoord.
0: Ah ja, oké. Ik zal even zeggen, dus ze speelt niet in familie, haar man is niet bekend en ze is ooit gastactrice geweest in een telenovelle. En het is niet Dina Tersago, dat is wat we ondertussen weten.
5: Oké. Okay.
0: Dus jij mag jouw drie vragen afvuren bij deze. Doe maar.
5: Is het ook een zangeres?
2: Ja.
5: Oké, dat zal ik. Speelt ze op dit moment mee in een Vlaamse serie op televisie?
2: Ja.
0: Ja. Maar serie als in een tv-programma?
2: Serie zou ik het niet noemen, ja, een programma wel.
0: Ja.
5: Veel programma.
0: Allee, Brian.
5: Is het een. Ja, ik ga het nu zo vragen. Is het een serie die. Is het een korte serie?
0: Nee, dat zou ik niet zeggen.
2: Nee.
0: Nee, gewoon een tv-serie. Dan start ik weer het foute muziekje. Je mag een gokje wagen.
5: Ja. gevaren. Laat ons zeggen.
0: Bart staat al te wachten om het nieuws te lezen zo meteen.
5: Ja. Ja, ik ga wel iets zeggen. Katrien Moerkerke, want het is natuurlijk totaal niet wat ik denk. Dus ik ga gewoon zeggen Katrien Moerkerke.
0: Katrien Moerkerke. Is dat juist, Brian?
2: Niet, nee.
0: Nee, dat is niet juist. Sorry, jongen. Nog een heel fijne avond. We spelen verder na het nieuws. Salutjes, hè. Oh, man. Wat een moeilijk spel toch eigenlijk. Snel over naar Bart. Die heeft het nieuws van 10.
4: Goedenavond. In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Salens.
6: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
4: Ook over het motief is er nog geen duidelijkheid. De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen na een spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
7: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En, ja, dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omroep ligt niet. En, ja, ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen. En ik denk dat we een verdiend podium hebben.
4: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minimaal tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 26 graden.
0: Dankjewel, Bart. Q.
1: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirelli.
0: Ja, en zometeen cinematickets die van jou kunnen zijn als jij weet welke BV Robbie uit Melle is.

0: dat de lijnen van Q-Music lopen over. Er zijn echt heel veel mensen aan het bellen op dit moment.
1: Wie is het?
0: Ja, en dat komt omdat wij bezig zijn met het spelletje Wie is het? In dat spel is luisteraar Robbie uit Melle veranderd in een BV vanavond. Maar enkel hij en ik weten welke BV hij is. En jij mag inbellen op het nummer 0800 56 090. En je mag dan 3 ja-nee vragen stellen en dan een gokje doen. Een gokje wagen. Je kan cinematickets winnen vanavond. Robbie, je bent er nog altijd?
2: Nog steeds, ja.
0: Ah, dat is goed. Je bent nog altijd fan, ook een beetje toch, van de persoon in kwestie, de mevrouw in kwestie?
2: Ja, dat gaat.
0: Ja, een beetje, dat gaat. Dat is toch met een kleine aarzeling, hoor ik dat. Ik zal nog eens even overlopen wat we al weten. Hè. Het is een vrouw, het is geen sportvrouw, het is een tv-figuur. Het is een actrice, een presentatrice bij VTM. Ze heeft niet in familie gespeeld. Haar man is niet bekend. Ze heeft ooit verschenen in een telenovelle als gastactrice. Het is een zangeres. Ze speelt nu, ze zit nu in een tv-programma op VTM. En het is geen korte serie. De namen die al gevallen zijn, zijn Eline de Munk was het niet. Laura Tesoro ook niet. Dina Tersago is het niet. En Katrien Moerkerke is het ook niet. Een hele goede avond, dag Emily.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, zeg, heb jij een leuke zaterdag achter de rug?
3: Wij zijn een laminaat aan het leggen, dus het kan beter, maar het is leuk.
0: Oh my god, dat is echt prutswerk. Ben je daar nu nog altijd mee bezig?
3: Ja, mijn vriend en mijn schoonbroer zijn daarmee bezig.
0: Ah, oké, voilà. Kijk, en jij kijkt toe en jij speelt een spelletje op de radio ondertussen. Dat is ook leuk.
3: Exact. Ik heb ook tijd om een beetje te spelen.
0: Heel goed. Abel, jij mag 3 vragen stellen.
3: Ja. Oké, top. Mijn eerste vraag is of dat ze jonger is dan 35.
0: Nee. Oh, de radio staat daar trouwens heel luid op bij jou, denk ik. Kan dat?
3: Ik sta buiten.
0: Ah, je staat buiten. Oké, dan is er iets anders dat ik het hoor. Maakt niet uit. Doe maar.
3: Wacht, dus ze is niet ouder dan 35. Wacht, dat is iemand die vragen.
0: Jawel, ze is ouder dan 35.
3: Ze is ouder dan 35. Oei.
0: Oei.
3: Ja. Wacht. Heeft ze rood haar?
2: Nee.
3: Ja, dat was dom. Ik dacht aan Karen Damen, maar dat klopt ook niet.
0: Maar is niet dom. Nee, helemaal niet dom. Ja. Nu weet je al dat zij het niet is.
3: Ja.
0: Ik moet zeggen, het juiste antwoord komt echt al heel vaak binnen in de Q-app. Dus, zit wel in de juiste richting. Wacht. Jij bent er nog, Emily?
3: Ik ben er nog altijd.
0: Je was even weggevallen. Ja, nee.
3: Sorry.
0: Je hebt nog 1 vraag.
3: Mijn vraag was of dat ze goed bevriend is met Jonas van Geel.
0: Niet per se. Kan wel. Ik ga even helpen, Robbie. Niet per se.
3: Niet per se. Ja, ik dacht dan dat die mask is, maar...
0: Is dat ook jouw finale gok? Of waarschijnlijk niet.
3: Nee. Ik dacht ook aan die van het team, maar dat kan ook al niet meer. Dus ik ga voor...
0: Is moeilijk,
3: Lise Verheyen. Maar ik denk dat die ook jonger is. Nee, ze is ouder dan
0: 35
3: zeker.
0: Ik weet het niet.
3: Nee.
0: Robbie, jij weet het natuurlijk, hè?
2: Ik weet het.
0: Oh, het is niet juist. Sorry, het is echt een moeilijke vandaag, precies. Maar het juiste antwoord komt wel al veel binnen. Dankjewel om mee te spelen, Emily.
3: Oké, dankjewel.
0: En veel succes nog met de laminaat daar.
3: Ja, dankjewel. Fijne avond voor jullie ook, hè.
0: Dankjewel. We gaan meteen door, want er wordt nog veel gebeld. Goedenavond, toch, Rut?
4: Goedenavond.
0: Hallo. Rut, jij mag 3 ja-nee vragen stellen.
4: Ja. Is het een presentatrice die ook een programma gemaakt heeft voor kinderen?
2: Ja.
4: Ja. Wacht, moet ik nog 2 vragen vinden of mag ik gewoon al hokken?
0: Van mij mag het. Wacht, maar dan moet ik wel even een spannend muziekje starten. Wacht, hè. Geef mij een seconde. Ja. Allee, toch om het echt te maken. Hè. Ben je er zeker van, Rut?
4: Ja, ik ben zeker.
0: Oh, oké. Amai. Ik ben heel benieuwd nu of je het juist gaat hebben. Doe maar.
4: Ik denk dat het Ingeborg is.
2: Ja!
0: Yeah. Het is Ingeborg. Ruud, yes. wanneer is uw Frank gevallen?
4: Ah, wel, we zijn eigenlijk vlak voor 10 uur pas de radio aangezet en worden enkel dat een tv-persoonlijkheid was, een vrouw.
0: Ja.
4: En ja, we dachten direct aan Ingeborg eigenlijk.
0: Ah ja, ja, ja, inderdaad, ik snap het. Bij mij is dat ook een naam die heel snel naar boven komt. En er zijn veel mensen die echt Nathalie Meskens denken en Ingeborg. Dat zijn de twee namen die mega veel binnenkomen. De leading ladies van VTM toch een beetje, hè?
4: Ja, klopt.
0: Zeg, jij wint cinematickets, Ruud.
4: Oh, zalig.
0: Fijn, hè? Dat is toch leuk op een zaterdagavond,
4: hè? Ja, heel fijn.
0: Ah, tof, tof, tof. Ah, wel, geniet ervan. Ik maak nog een heel fijne avond van Robbie. Ook jij bedankt om mee te spelen heel de avond. Ook jij krijgt de cinematickets, man.
2: Dank je wel.
0: Geniet er nog van. En ja, je bent dan niet de allergrootste fan van Ingeborg, versta ik.
2: Nee, maar ik kan ze wel appreciëren. Okay. Dus.
0: Dat is het belangrijkste. De cinematickets zijn de deur uit. Nog een heel fijne avond. Dankjewel om mee te spelen, ook iedereen in de Q-app. Wij gaan door met de beste hits. Dat ben je gewoon van Q natuurlijk. Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: De betere feestjes die starten en eindigen met deze hotel room service. Dan zingt iedereen mee met Pitbull. Het is 9:40. Q Music. Goedenavond, je luistert naar Q Music. Ja, dat is de ideale opwarming voor jouw zaterdagavondplannen. Of misschien zit je er al middenin. Kan ook, hè. Laura die is zich aan het klaarmaken voor een feestje vanavond. Dat feestje is ook al half aan het beginnen, want het is gewoon te doen op haar kot met een hele hoop vrienden. Oh, kotfeestjes, dat is altijd plezant. Vooral de ochtend erna, als het je eigen kot is, hè, om dan zo de vloer te gaan kuisen, zodat alles plakt. Fantastisch. Geniet ervan, Laura. Ik vraag me af hoe jouw ideale zaterdagavond eruit ziet. Wat doe je dan het liefst? Is dat dan zo lekker een bank hangen? Of toch op de lappen gaan? Of iets dat er tussenin zit? Misschien zo frietjes gaan halen en die dan thuis opeten? Je mag ze vooral even delen in de Q-app, die ideale plannen. Ik heb ondertussen nog een hele hoop hits voor jou bij. Zoals deze bijvoorbeeld. Turn the Tide van Silver. Die ga ik nu gewoon volledig voor jou spelen. Komt ondertussen nog een berichtje binnen. Een berichtje van Ulrike.
1: Hey Q, even een bericht van Ulrike hier. Voor alle Q-vrienden. Mijn vriendje en ik zijn officieel 4 jaar samen.
2: Woehoe!
1: Wij vieren een feestje en Q hoort daarbij.

0: Dit heb je nodig op zaterdagavond. Silver and Turn the Tide. Het is bijna 10:30 al. Het begint al laat te worden, hè? Maar wel lekker gezellig zo. Met z'n allen samen luisteren naar de radio. Met ook het telefoonnummer 0800 56 090. Dat is een volledig gratis nummer, daar kan jij naartoe bellen. En dan kom je hier bij mij terecht in de studio. Altijd gezellig om een klein babbeltje te doen, hè? Clarice, hallo, goedenavond.
1: Oh, hallo.
0: Clarice, ik zag dat jij ook naar Gent bent gereden vanavond, voor niks.
1: Ja, inderdaad, voor de Crime Night.
0: Oh my god. Ja, mocht je niet mee zijn, we hadden daar straks Milan aan de telefoon. Milan was naar een Crime Night gereden. Dat is een soort theaterstuk in Gent, dus het was een stuk rijden wel voor hem. En hij komt daaraan met heel veel andere mensen die ook klaar waren voor de Crime Night. En blijkbaar was die uitgesteld tot volgend jaar, februari.
1: Ja, wij hebben dus eigenlijk blijkbaar om 16:45 vanavond pas een mail gekregen dat de Crime Night verzet is naar 6 februari volgend jaar. Maar als ik zo wat meer opzoek online, denk ik eigenlijk dat dat gewoon niet bestaat. Maar ik ben wel niet zeker. Ik hoop natuurlijk van wel, maar...
0: Oh, maar je hebt die mail ook pas gehad om 16:45 vandaag.
1: Ja, exact. En het is echt een hele vage mail. Geen reden. Het is met Duitsen, dus het is mega loes gewoon.
0: Oh my god.
1: En dus, heb je... Ja, dus nu weten wij niet of dat, ja, al die mensen gescand zijn of dat het echt effectief gaat doorgaan, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar Clarice, heb je al geld betaald voor die tickets? Waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat 30 euro per persoon was.
0: Dat is nog best veel geld eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Oh nee. Oh, maar dan hoop ik inderdaad. Maar ja, februari, inderdaad, dat lijkt wel een beetje op een scam. Want dan gaan ze misschien denken van ja, dan gaan ze het al vergeten zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, dat is wel zonde van het geld. Zeg, ja, je hebt dan vanavond opeens heel veel tijd, toch? Heb je dan nog andere plannen?
1: Nee, eigenlijk niet. We zijn net thuis. Wij wonen in Brakel, dus Gent is ook niet super dicht. Dus ja. Ja, wij waren ook om 3:00 in deze middag al vertrokken naar Brakel om er een leuke dag van te maken. Met de reden wel van... we hebben vanavond een crime night. Je verzet daar dingen voor. Ik vraag daar 5 voor van mijn werk en zo. Dus dat is allemaal...

0: Juste Jekstaljan en Turn the Lights Off. Ik weet niet of je de Ray kent. Ray, wereldbekende zangeres. Vrouw met een gouden stem die vele hits op haar naam heeft staan. Onder andere de deze. Dat ken je wel, hè?
1: Nee.
0: Ah, wel, in 2016 kende niemand haar. Maar toen was ze ook al de stem van deze hit.

0: In 2016 kende niemand haar, maar toen wist ze al dat ze een wereldbekende artiest ging worden. Don't act like you don't know me. Jax Jones en Ray. Ja, wat een uur zou je denken, hè, om nog in de file te staan, maar er staat er toch eentje. Net zoals vorige week, dat was toen ook op zaterdagavond, op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je ondertussen 15 minuten bij tellen en dat tussen Berchem en Deurne. Goh, wat een uur nog om aan te schuiven. Dan denk je, ik ga lekker naar huis of zo en dan moet je nog in de file gaan staan daar. Dus mocht er iemand luisteren die op dit moment in die file staat daar op de Antwerpse ring, veel sterkte. Ik heb veel goede platen voor jou bij. Zometeen zelfs de favoriete hit van Marijke. Dat stuurde ze net in de queue-up. Het is een hit uit 1993 en ik ben er zeker van dat jij de radio daar ook een beetje luider van gaat zetten. Je krijgt ze zometeen na New Religion.
1: Timo Pirella,

0: is Fabian. Fabian is content, ze. Dat Hathaway nog eens op de radio is. Ik snap het volledig, jong. Toffe platen. What is love? Ik was zo net aan het denken, dat wordt eigenlijk niet vaak gedraaid op feestjes. Zouden ze meer moeten doen. Ik vind het heel leuk om op te dansen. Ik begin hier over feestjes, omdat ik jou graag even wil meenemen in mijn vrijdagavond en ook mijn zaterdag. Dus vandaag eigenlijk. Want ik heb een beetje advies nodig en ik denk dat jij wel gaat kunnen helpen. Ik wil gewoon even weten, wat zou jij doen in die situatie? Gisteren was er het personeelsfeest van Q-Music en bij uitbreiding DPG Media, dus het bedrijf boven Q-Music, ook VTM en zo. Groot bedrijfsfeest. Je hebt het misschien gezien als je andere Q-DJ's volgt op Instagram. Die hebben er allemaal leuke video's van gepost. Pommelien Thijs, die is bijvoorbeeld komen optreden. Nu, dat feestje heeft tot laat geduurd. Ik ben aan het denken, mag ik dat zeggen? Ja, ik ben dus gisteren na mijn show om middernacht dus nog naar Antwerpen gereden. Daar was het feestje. Ik lag om 4:30 in bed. En dan 3 uur later moest ik opstaan om de Q Top 40 te gaan doen. Want die mocht ik vanochtend ook aan elkaar babbelen bij Q. Dus ik heb 3 uurtjes geslapen, denk ik. Het was een kort nachtje. En dan vanavond ook weer tot middernacht, hè, snap je? En dan heb je natuurlijk 2 opties. Optie 1, even doorzetten in de namiddag en gewoon blijven knallen. Of zou je toch eerder een middagdutje doen? Ja, ik denk dat ik het foute heb gekozen. Als ik nu zo aan mijn ogen voel en aan mijn moeheidsgraad voel. Maar ik weet niet, wat zou jij kiezen? Zou jij een middagdutje doen of zou je gewoon doorgaan met zo weinig slapen en misschien gewoon een extra koffie drinken? Je mag dat vooral even delen in de Q-app. Of je mag even bellen naar het nummer 0800 56 090. Dan kunnen we er samen even over babbelen.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Alesso, One Republic. En In Your Eyes. Zometeen een dikke vette schijf door je boksen. Ah, dat hoort goed, hè. Disco Bitch komt eraan. Eerst nog heel even naar mijn... bizarre dag vandaag. Allee, ja, bizar. Ik heb 3 uur geslapen wegens het personeelsfeest van Q-Music gisteren. Ik moest vanochtend dan ook op de radio presenteren en dan vanavond weer op de radio. Dus dan is de vraag, moet je dan in de namiddag nog even een powernap doen? Of ga je gewoon door? Blijf je gewoon gaan? Jan zegt, doe alsjeblieft een powernap. Laurien die zegt het ook, zet je timer op 20 minuten en dan terug opstaan. Ah wel ja, maar ik vind het altijd moeilijk, want ja, je kan toch niet meteen in slaap vallen? Dus vanaf wanneer beginnen die 20 minuten dan te lopen? Steffi, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent het niet eens met de powernap.
1: Nee, ik zou een Red Bull of 2 hebben opgedronken.
0: Ja.
1: En blijven bewegen en wakker blijven. Anders, als je in slaap bent gevallen, ben je veel meer vermoeid.
0: Ah wel, ja, ik ga dus zeggen, ik heb dus inderdaad een foute keuze gemaakt. Ik ben hier ergens op een zetel bij Q gaan liggen vanmiddag. Ik heb dan ook 2 uur geslapen, wat veel te lang is, hè.
1: Oh.
0: Dat is niet goed, hè.
1: Super lang vind ik dan niet, maar ja.
0: Ah wel, ja, maar het is dus exact wat jij zei. Je staat dan op en dan ben je echt helemaal van de wereld en dan weet je niet meer waar je bent. Dus jij neemt het altijd op de andere manier aan. Jij drinkt een Red Bull of 2.
1: Proberen, want ik weet dat dat eigenlijk niet zo goed is.
0: Nee.
1: Maar proberen wakker blijven.
0: Ja, ik snap het. Maar weet je, het is ook zoiets, dat valt ook niet elk weekend voor. Hè? Normaal gezien, ik weet niet, heb jij zo soms nachtjes door of zo, Steffi?
1: Nee, die tijden zijn helaas gepasseerd.
0: Daar doe je niet meer aan.
1: Nee.
0: Ik snap het, ja, het is ook gewoon kapotmakerij. Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat we nog een uurtje op de radio zijn, maar ik kijk ook al uit naar mijn bed straks om middernacht. Gewoon lekker slapen, dat is toch ook leuk eigenlijk. Hè? Nog een fijne avond, Steffi. Merci om even te bellen.
1: Dankjewel. Salut.
0: Dag. Topic en Nico Santos bij Q-Music nu.

Nu op de radio. Een ex-nummer 1 hit in ons land, wel een hele tijd geleden. Maar ja, ex-nummer 1, natuurlijk spreekt bijna de helft van België Frans. En als er dan nog eens een dikke beat onder zit, dan kan dat niet misgaan. Uit 2009, dit maakt je zaterdag nog zoveel beter, echt waar. C'est beau la bourgeoisie, disco bitch back you. Een heel erg goede avond. C'est beau.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend de begroting rond te hebben. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. We gebruiken te vaak desinfecterende schoonmaakproducten, zelfs wanneer dat niet nodig is. Nochtans zijn zulke producten vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. De FOD Volksgezondheid komt daarom met een nieuwe campagne.
2: Desinfecterende producten zijn zware chemische producten die virussen en bacteriën doden, maar die ook wel mogelijk de luchtwegen of je huid gaan irriteren. En er zijn toch ook wel af en toe ongelukken, waardoor mensen dus echt ademhalingsmoeilijkheden gaan krijgen. Dus voor de gewone schoonmaak zijn gewone schoonmaakproducten, dus water, zeep, alle zijn er meer dan voldoende.
1: Enkel bij een besmettelijke ziekte of schimmels zijn desinfecterende producten wel geschikt. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden.
0: Dankjewel, Bart. En toch nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Ondertussen een flinke file van een kwartier. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne. Dus als jij vanavond nog de weg op moet en je moet nog passeren op die Antwerpse ring, hou er even rekening mee.
3: Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella.
0: En straks onze biechtstoel. Wil jij graag iets anoniem vertellen wat niet veel mensen over jou weten? Het is het moment zometeen.

0: summer's gold.
1: Oh, wat leuk, hè. Leuke videoclip ook trouwens op onze livestream. Ja, mocht je dat nog niet weten, je kan dus ook meekijken naar Q-Music. Dan zie je de videoclips van alle hits die we draaien. En af en toe kan je dan zo eens meepiepen in de studio. En nu bijvoorbeeld zie je mijn hoofd. Hallo. Ja, heel gezellig hoor. En zometeen dan gaan we even richting de hardstyle in de playlist. Maar zowel nog doenbaar. Het is een hit die je heel graag gaat horen komen, denk ik, zeker op dit uur. Fijn trouwens dat je Q-Music hebt opgezet op je zaterdagavond. Je bent terechtgekomen in het laatste uur van de dag. 7:07 op je zaterdag 26 september. Straks dan open ik graag de biechtstoel. Ik ben op zoek naar een verhaal dat jij nog tegen bijna niemand hebt verteld. Dus dat zo bijna niemand over jou weet. Je mag dat dan anoniem vertellen op de radio. Ik ga geen namen noemen. Eerst wil ik even graag testen of die telefoonlijn nog altijd werkt. 0800 56 090. Dat is ons telefoonnummer. Daar mag je nu op inbellen als je iets kwijt wil. Of gewoon even wil babbelen over je dag. Het nummer is 0800 56 090. Ah, voilà. Hallo, goedenavond. Met wie?
2: Goedenavond, met Christophe.
1: Ah, dag Christophe. Hallo, goedenavond. Waarom bel je?
2: Ik ben onderweg naar huis. Ik kom van een voetbalwedstrijd. Ik wou even misschien over mijn hobby praten. Dat is groundhopping.
1: Groundhopping. Oké, vertel ons even, wat is groundhopping?
2: Dat is eigenlijk voetbalwedstrijden kijken zonder dat je eigenlijk supporter bent van een van beide ploegen. Dus dat je gaat echt het stadion bezoeken en de toffe wedstrijden eruit pakken.
1: Hoe leuk is dat? Dus eigenlijk ga je dan meer voor de sfeer en dan wat doe je dan tijdens de match?
2: Ja, ik neem wat fotootjes en je kijkt en je geniet van de voetbal. Ik geniet heel veel van voetbal.
1: Oh.
2: En dus vanavond was het Mandel United tegen Sporting Hasselt in de beker van België.
1: Uh-huh.
2: En ik zit nu nog een klein uurtje in de auto. Het is voor mij wel een stukje rijden.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar dat hebben we ervoor over.
1: Oké, amai, maar hoe cool is dat? Zeg, en is er dan een ploeg waar je wel voor supportert? Of ben je echt volledig neutraal, volledig Zwitserland?
2: Nee, ik support er ook nog wel voor KV Mechelen.
1: Ah ja, oké, KV Mechelen.
2: Daar support ik wel al eigenlijk heel mijn leven voor.
1: Oké, ik vind dat echt, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik vind het mega interessant en leuk dat je daarvoor ook heel het land gewoon wil rondrijden. Ik hoop dat je nog een hele fijne avond hebt. Merci om even te bellen, hè, man.
2: Dankjewel, geen probleem.

0: Dit is lekker. Cascada en Every Time We Touch.
1: De biechtstoel.
0: 11:15 op je zaterdagavond. Het is donker. Veel mensen die zijn al gaan slapen. We zijn met iets minder mensen. Hè? Wakker vanavond. Dus het ideale moment om de biechtstoel even klaar te zetten voor jou. Ja, tussen 11 en middernacht mag je inbellen naar de radio en iets vertellen dat nog niet veel mensen over jou weten. Even iets opbiechten. Iets dat je ooit hebt gedaan of zo. We hebben bijvoorbeeld vorige week een luisteraar aan de telefoon gehad. Die lag een beetje in de clinch met haar buren. En er was iets dat haar irriteerde ook. Een kerstlampje dat over de omheining hing, al weken aan een stuk. En ze was dan beu en ze heeft dan gewoon dat kerstlampje afgeknipt. Zo'n dingen zijn ook welkom vanavond. Dus als je zoiets klein wil opbiechten dat je ooit gedaan hebt, nu geen gigantisch erge misdaden alsjeblieft, stuur mij even een berichtje in de Q-app of bel gewoon op het nummer 0800 56 090. Lekker opbiechten kan deugd doen op een zaterdagavond. 0800 56 090, ja.

0: een Jamaicaanse artiest, die Omi. In 2012 maakte die de eerste versie van het liedje. Dat was nog een iets andere vibe, je moet eens luisteren. Dat was echt zo reggae. Maar dat werd niet helemaal, al ja, dat werd geen dikke hit. Tot 2 jaar later een Duitse DJ Felix Jean er een dikke remix van maakte. En toen was het plots prijs en ja, is het een wereldhit geworden. En nu 12 jaar later draaien we het nog altijd met veel plezier op de radio.
1: De biechtstoel.
0: In het laatste uur van de zaterdag. Open ik graag de biechtstoel voor jou. Je mag er gaan opzitten en een verhaal opbiechten dat je nog tegen niet veel mensen hebt gezegd, dat eigenlijk niemand over jou weet. Normaal gezien vermeld ik altijd voornaam en stad van de persoon die ik bel. Dat doe ik in dit geval niet. Het is volledig anoniem op de radio natuurlijk. Ik moet zeggen, er komen veel berichten binnen, maar niemand durft te bellen vanavond. Het zijn ook wel allemaal redelijk stevige verhalen die hier worden opgebiecht in de Q-app. Ja, oh my, ik wou bijna een naam zeggen. Goed dat ik mezelf heb tegengehouden. Er is iemand die stuurt dat hij informant is bij de politie. Zo geheim informant. Maar ja, natuurlijk durft hij dat niet te zeggen op de radio. Ook niet om de stem te laten herkennen. Nu ja, ik heb natuurlijk ook wel dit.
2: Hallo, dit is een stemvervormer. Allee, ja.
0: Dat is er ook nog. Mocht je toch iets heel zwaar willen opbiechten, kunnen we nog wel een stemvervormer daarop leggen. Nog een ander berichtje van Anoniempje. Het is wel een strafverhaal ook. De persoon in kwestie heeft een tijdje geleden iets te goed geflirt op een feestje, zegt hij. Hij heeft daardoor op 1 avond met 3 meisjes gekust. En hij heeft met 2 van de 3 meisjes ook... Al ja, hij heeft beloofd aan 2 van de 3 meisjes om in contact te blijven met hen. Allee, om te sturen een beetje, om misschien een date in te plannen. Maar hij zegt er nog bij dat hij op geen enkel bericht heeft geantwoord. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje klootzakkerij, als ik het zo mag zeggen. Voilà, maar kijk, dat soort verhalen zijn nog welkom heel de avond lang in de Q-app.

at this time. Ja, ik had niet gedacht dat er nog altijd files zouden staan, dus ik had mijn muziekje niet klaargezet. Maar er staat nog altijd in files, zeg. Jongens, jongens. Het is 11:30 op zaterdagavond en mocht je op de Antwerpse ring rijden, dan moet je even opletten, want richting Nederland op die Antwerpse ring verlies je een kwartier. En dat tussen Berchem en Deurne. Geen idee wat daar dan exact aan de hand is. Ja, voilà. Ik hoop dat hem snel voorbij is, de file, mocht je daar zelf in staan op dit moment. Zeg, ik weet niet of dat bij iedere vriendengroep het geval is. Wij hadden vroeger een eigen versie van A Freed From Desire. Wij zongen dat altijd op feestjes en dat ging dan ongeveer zo van... Wij zongen dan zo van... En Niels is on fire. En Niels was dan iemand uit onze vriendengroep. Zalig om mee te zingen, dat gaan we zo meteen samen doen. Want dit komt eraan. Gala krijg je na Sigala en ook na Shakira.

0: Hallo.
1: Hallo, dag Peter, met Timo van Q-Music.
0: Hey Timo,
1: hey.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond, zeg, jij weet wat er aan de hand is daar in Antwerpen, op de Antwerpse ring.
0: Ja, klopt. Ze zijn die voorbereiding aan het doen voor de bypass die vanaf maandag in gebruik wordt genomen.
1: Oh, dus ze zijn daar aan het werken eigenlijk.
0: Ja, dat zorgt eigenlijk voor die file, want ik heb er net nog de Antwerpse ring gedaan en het was inderdaad een file die serieus aan het lang worden was.
1: Oké. Okay. Miserie, dus, maar kijk, jij bent ondertussen veilig thuis geraakt.
0: Jawel, inderdaad, ik ben veilig thuis geraakt.
1: Heel goed. Fijne avond nog. Merci, Peter.
0: Yo, Timo. Goedenavond of dag.
1: De biechtstoel. De biechtstoel, dat doen we elke zaterdagavond tussen 11 en middernacht. Dan mag je dingen opbiechten die je ooit hebt gedaan, ooit hebt meegemaakt. Dat doen we volledig anoniem, dus ik noem geen namen. Veel berichten, weinig mensen die durven te babbelen vanavond op de radio. Maar ja, ik snap het natuurlijk ook wel. Er komen soms wel heftige dingen binnen eigenlijk. Komt een confession binnen van iemand. Ik heb op een werkshift ooit... En dan mag ik eigenlijk de naam van de bekende BV niet noemen. Dus ik heb ooit op een werkshift een BV gezien die zwaar geïrriteerd was toen hij zag dat iemand grote fan was van hem en hem had erkend in een publiek evenement. En hij was dan, duidelijk niet blij daarmee. Zwat, maar dit verhaal houdt geen steek als ik de naam van de persoon in kwestie niet mag noemen. Dus ik ga snel door naar het volgende bericht. Dat is een audiobericht dat hier net binnenkomt. Ik noem geen namen. We gaan gewoon even samen luisteren.
2: Hey, ik ben iemand uit Tendermonde en mijn groot geheim, of wat het ook is, is dat ik eigenlijk al... Goh, ik weet al jaren dat ik biseksueel ben, maar dat ik eigenlijk al sinds mijn tienerjaren, ik ben er nu 43, een crush heb op mijn kinesist, dat nog steeds mijn kinesist is. En zij weet dat nog steeds niet. En ik weet ook niet of ik het ooit ga durven vertellen zelfs.
1: Allee.
2: Dat is mijn groot geheim.
1: Allee zeg. Ik vind gewoon proberen. Wat kan je verliezen? Ja, je kinesist. Maar ja, dan zoek je een andere. Hè. Er zijn toch genoeg kinesisten in de wereld. Voilà. Weer veel opgebiecht vanavond. En nu gaan we dansen. Het is

zaterdagavond bij Q Music. Die zit vol met goede muziek. Ideaal voor al jouw weekendplannen. Silke die stuurt er net een foto door vanuit haar veranda, denk ik. En die veranda die zit vol met vrienden en met happetjes. Dat ziet er heel gezellig uit. En Peter die is bezig met de avondshift als bewakingsagent, laat hij weten. Hey, blijf gaan, je bent niet alleen. I talk to you, nog tot middernacht op zijn minst. Dit is Another 54 Ultra. Goeie avond.

0: Pom Pom Girl.
1: Zometeen heb ik nog een leuk weetje over een fluit. Allee ja, een leuk fluitweetje eigenlijk. Dat komt er zo meteen aan. Eerst nog even zien of er nog wat mensen wakker zijn vanavond. Ah ja, het is 22:50. Bellen kan op het nummer 0800 56 090. Ik herhaal, 0800 56 090. Kan je nu op inbellen. Ah, voilà. Hallo, met wie?
2: Hi, met Noah.
1: Oh, Noah, hallo. Waarom ben je zo stil?
2: Ik ga zo meteen slapen.
1: Ga je zo meteen slapen, Noah? En je dacht, ik ga nog even bellen naar de radio.
2: Ja.
1: Oh, zo fijn. Zeg, hoe was je dag?
2: Ja, je hoort aan mijn stem veel moeten zingen.
1: Heb je heel de dag gezongen vandaag?
2: Ja, ik heb morgen omgang van lier en ik doe mee.
1: Oh, en wat is dat, overgang van lier?
2: Dat is een omgang en dat is een stoot met allemaal reuzen en zo en allemaal actjes. En
1: oh, leuk
2: is
1: dat?
2: Ik doe mee in een van die actjes.
1: Oh, hoe cool is dat? Heb je dan vandaag heel de dag moeten repeteren?
2: Ja.
1: Oh, maar Noah, jouw stem is weg. Ga je morgen wel kunnen zingen dan?
2: Ja, oh, hoor.
1: Maar is dat dan gewoon omdat je nu aan het fluisteren bent dat jouw stem weg is?
2: Nee, het is echt mijn stem.
1: Oké, maar ja, ik zou dan toch precies nog een theetje drinken als ik van jou was.
2: Ja, ik heb net een theetje gedronken.
1: Oh, okay.
2: En ik ga nu met klaar maken om te slapen.
1: En hoe laat moet je dan opstaan morgen, Noah?
2: 4:45.
1: Oh, dat is kei vroeg. Oh my god, dan is het al veel te laat. Dan moet je heel snel gaan slapen.
2: Nee,
1: slaap
2: wel.
1: Nee, oké. Slaap wel, Noah. Veel succes met opstaan.
2: Dankjewel.
1: Dag.

0: Armand van Helden en My My My. 7 minuten voor 12, bijna middernacht. Hallo, goedenavond, met wie?
1: Hey, goedenavond, met Gert.
0: Hallo. Ah, dag Gert, goedenavond, waarom bel je?
1: Ik was toevallig onderweg van Leuven naar Tien en ik dacht, ik ga een keer binnen bellen. Jij vroeg nu dat er nog wakker was.
0: Ah, dus, wat fijn. Gert is nog wakker. En waarom ben je nog wakker op dit late uur?
1: Wel, wij waren eigenlijk net nog iets aan het zoeken voor iets te gaan eten.
0: Oeh, dat is al laat, hè. Dat gaan een kebabje moeten worden dan, denk ik.
1: Het zal zoiets worden, vrees ik. Ja, inderdaad.
0: Dus zaterdag, dan mag dat, hè.
1: Het is dat, hè. Op een zaterdagavond mag je dan een keer iets gaan eten. En zeker als het al, wat is het nu, 10 voor 12 is, dus kunnen we nog grap iets gaan eten.
0: Wat fantastisch. Zeg Gert, ik heb nog een vraagje voor jou. Je kent dat liedje van Love Generation. Dat ken je, hè?
1: Timo, ja. Ja, zeker.
0: Denk jij dat dat een echte fluit is? Dat echt door een mens gefloten is of niet? Of door een computer?
1: Ik denk dat dat wel door een echte mens is gefloten, eerlijk gezegd.
0: Ah ja, oké. Okay, Oké, maar dat is goed. Kijk, ik ga het zo meteen vertellen. Ik ga het plaatje draaien nu en dan ga ik het zo meteen vertellen. Of door een echte mens. Maar ik ga jouw gokje alvast meenemen. Is het goed?
1: Dat is goed.
0: Fijne avond, Gert. Dag.
1: Nog, hè.
0: Yo.
1: Dag.

0: Goedenavond, Glen.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond, Glen. Je bent net op restaurant geweest. Glen. Glen, waar ben je?
1: Ja.
0: Ben je er nog?
1: Tuurlijk, ik ben er nog.
0: Ah, voilà, dat is goed. Glen, ik wilde iets vragen. Het liedje dat je daarnet hoorde, hè, met de fluit, hè?
1: Ja?
0: Denk jij dat dat een echte fluit was? Dus dat dat iemand echt gefloten heeft of dat het een computer was?
1: Ik denk dat dat echt gefloten is, dat kan niet anders.
0: Ah ja, zeg zo. Het klopt helemaal, het is helemaal juist. Weet je waarom ik het vertel? Ik ben er vandaag achter gekomen dat dit liedje door een computer gefloten is.
1: Nee.
0: Dit is geen echte fluit. Ah nee, je hebt niks gewonnen. Ja nee, sorry ja. Ik heb geen prijzen meer. Ja, maar ja, Glen, het is 2 minuten voor middernacht. Ja, ik kan nu toch geen prijzen meer zitten weggeven op de radio, ook niet, hè?
1: Jawel, jongen, dat kan nog altijd.
0: Ah, wel, volgende week meespelen, volgende week vrijdag, dan gaan we weer iets cool weggeven. Is het goed?
1: Oké, keigoed.
0: Zeg, Glen, veilige nacht nog. Salukes, hè, man.
1: Salut voor jullie, tot de volgende!

0: Goeienacht, 12 uur nieuws met Bart.
1: Goeienacht. In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen vanavond 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is, staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Hey, ik ben Lost Frequencies en hopelijk heb je net als mij ook opnieuw heel veel zin in voor de nieuwe Lost Radio Show. Want ik blijf het superleuk vinden om samen te zijn met mijn eigen playlist. En vandaag beginnen we meteen bij het eentje van mezelf,